Paradise FM.

0: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: Underground.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de 3 Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Geoffrey Wever, is in Santo Domingo gestart met gesprekken over een nieuwe handelsroute tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek. Eerst wordt gekeken naar vleesimport van goedgekeurde bedrijven. Ook wordt onderzocht of meer importeurs kunnen meedoen en of vlees samen met andere producten kan worden vervoerd. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in november op Sint Maarten een bijeenkomst houden. Die moet de start zijn van een nieuwe Koninkrijksconferentie. De premiers van de drie Caribische landen hebben daarover gesproken met staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. De agenda en vorm zijn nog niet vastgesteld. Dan internationaal nieuws. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Esmee Gijmans met het nieuws. Overheidsbedrijven Toolbase en Curaçao Refinery Utilities, oftewel CRU, ontkennen dat CRU 200.000 Amerikaanse dollar uit eigen middelen heeft gebruikt voor een beïnvloedingscampagne in de Verenigde Staten. Met dat geld zou Amerikaans beleid over Venezuela zijn beïnvloed. De organisaties zeggen dat ze nooit over de beschuldigingen zijn geraadpleegd en hierover geen openbare uitspraken doen. Bij een handhavingsactie in een hotel in Cahill op Sint Maarten zijn 18 mensen aangehouden die daar illegaal verbleven. Ook pakte de politie een man op die wordt gezocht voor meerdere gewapende overvallen op juwelierszaken. Verder zijn een man en twee vrouwen aangehouden voor vuurwapenbezit. Ze blijven vastzitten zolang het onderzoek loopt. Dan nog internationaal nieuws. Het Internationaal Energieagentschap heeft de verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie verder verlaagd. Het verwacht dat het verbruik in 2026 met 2,5 miljoen vaten per dag daalt, meer dan eerder voorspeld. De hogere prijzen komen door de escalatie in het Midden-Oosten. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid adviseert mensen om onder een klamboe te slapen, om besmetting met het Westnelvirus te voorkomen. Afgelopen week kwamen er 9 gevallen bij en steeg het dodental naar 3. Het ministerie informeert zorgverleners over symptomen, maar vindt een brede campagne niet nodig. Reisorganisatie Oat doet geen uitspraken over de busreis in het Zwitserse Graubünden, waarbij 5 mensen omkwamen en 40 gewond raakten. Oat zegt om privacyredenen niets over de reizigers en opstappunten. Voor informatie verwijst Oat naar de branchevereniging voor reisondernemingen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
5: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
6: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
7: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond, waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
8: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
7: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
11: Bonnie, ja, we hebben nog steeds de sterren aan de hemel, hè?
12: Hier is Simply Red.
13: Paradise FM. Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hè, Jeremy.
0: De Paradise FM ochtendshow.

op latere leeftijd is het wel wat moeilijker om dingen nieuw te leren, heb ik begrepen. Ik ben niet met talen bezig of zo op dit moment, of dikke studies. Maar als je jong bent, schijnt het allemaal beter te gaan, hè? Ja, is, daar moet je mee doen. Hoewel, als je echt ergens voor gaat, Hall & Oates, dan is een beetje education op latere leeftijd nooit weg, toch? 6:12. Wat ga je vandaag leren? Waar heb jij zin in op deze 11e september vandaag? Ja, het is natuurlijk 9-11, hè? En daarover wordt een heleboel geschreven vandaag in het nieuws. Daar kunnen we en daar willen we ook niet omheen, want het is verschrikkelijk wat er is gebeurd in 2001. Ook ik weet nog precies goed waar ik was. Ik was wel aan het leren op dat moment op mijn studie in Breda, Nederland. Stond buiten in een pauze en in één keer was iedereen in rep en roer, want dat nieuws kwam in één keer naar buiten en alle televisies gingen aan, lessen werden gestopt. Het was best heftig. Het is vandaag precies 25 jaar geleden, na de aanslagen van 11 september. En dan kijken we niet alleen terug naar wat er in Amerika gebeurde, maar ook naar wat er daarna in het Midden-Oosten in gang werd gezet. Hè. Irak had niets meer met de aanslagen te maken, maar werd wel een belangrijk strijdtoneel in de Amerikaanse War on Terror. De oorlogen in Irak en Afghanistan die kosten volgens onderzoekers van de Brown University miljoenen mensen leven, direct en indirect ook nog. En juist daar zit een nogal wrange tegenstelling als je het mij vraagt. De strijd tegen terreur moest Al-Qaeda en vergelijkbare groepen uitschakelen, maar leidde in Irak uiteindelijk tot het ontstaan van Al-Qaeda in Irak en later IS. Maar Iran werd er sterker door. De aanslagen duurden nog geen ochtend, maar de gevolgen ervan werken 25 jaar later nog altijd door daar in het Midden-Oosten. En bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen en 40 anderen gewond geraakt. Het ging om een Nederlandse touringbus van de reisorganisatie OAT, maar Nederlandse passagiers aan boord. Ja, de bus raakte in de problemen op een weg tussen Soetsch en Sernes en sloeg daarbij ook nog eens over de kop. 7 traumahelikopters en 13 ambulances werden daarbij ingezet. 3 gewonden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en de oorzaak van het ongeluk wordt dan verder nog onderzocht. Afgelopen nacht, terwijl je nog lekker lag te slapen, gebeurde er nog meer. Een beetje juicy als je het mij vraagt. We gaan naar het Verenigd Koninkrijk, waar sommige jurken gewoon een jurk zijn, maar je hebt ook die van prinses Diana. In 1994 verscheen ze in Londen in die opvallend zwarte, laag uitgesneden jurk. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Precies op de avond dat haar man prins Charles op televisie zijn overspel toegaf. En die timing, best wel zeggen toch? Daarom kreeg die jurk ook de bijnaam de wraakjurk. Nou, Diana droeg hem daarna nooit meer. In 1997 liet ze hem veilen voor het goede doel. En nu gaat hij opnieuw onder de hamer bij Sotheby's in New York met, let op, een geschatte opbrengst van 150.000 tot $300.000. Nou, goede wraak wordt dus schijnbaar alleen maar duurder.

0: Wees serieus over. Schijnen veel mensen ook aantrekkelijk te vinden. Als je altijd cool blijft. Zeker. Energieke Madcon op Paradise. Oh, die lachen ook, hè.
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Bon dia, op je vrijdagochtend 11 september vandaag, waarbij we een situatie schetsen. Je kunt je het je vast voorstellen en dat geeft dat vrijdaggevoel weer. En dan weet je ook dat je het allemaal maar eventjes lekker los moet laten vandaag. Want het weekend staat voor de deur. Jouw collega heeft vandaag geen idee dat hij iedere vrijdag dezelfde truc gebruikt om zichzelf ervan te overtuigen dat hij toch echt nog hard aan het werk is. Hij opent een document, leest een paar regels, typt iets, wist het weer en kijkt daarna nogal serieus naar het scherm. Als iemand vraagt of hij nog veel moet doen, dan zegt hij natuurlijk: ja, ik ben nog even bezig. Maar wij weten wel hoe laat het is, want zodra hij zijn eerste weekendplan hardop begint te bespreken, dan is er helemaal geen sprake meer van werk. Dan is hij eigenlijk alleen nog maar aanwezig met zijn lichaam, hè? En zijn hoofd, nou, dat zit al lang op een terras.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.

0: half zeven. Grote actie politie en douane Sint Maarten. De politie van Sint Maarten heeft in samenwerking met de douane, de Koninklijke Marechaussee en de immigratiedienst van het eiland een handhavingsactie uitgevoerd bij een hotel in Kai Hill. In het hotel werden 18 personen aangehouden die illegaal op Sint Maarten verbleven. Daarnaast werd tijdens de operatie tegen mensenhandel een man aangehouden die werd gezocht in verband met meerdere gewapende overvallen op juwelierszaken. Ook werden een man en twee vrouwen aangehouden in verband met vuurwapenbezit. Overheids-NV Toebase en CRU hebben gisteren een korte persverklaring uitgegeven en daarin stellen zij dat er onlangs publicaties zijn verschenen waarin wordt beweerd dat Curaçao Refinery Utilities, oftewel CRU, $200.000 Amerikaanse dollar uit eigen middelen heeft gebruikt om een beïnvloedingscampagne in de Verenigde Staten te financieren. Met dat geld zou zijn geprobeerd het Amerikaanse beleid ten aanzien van Venezuela te beïnvloeden. Toebase en CRU wijzen deze bewering categorisch van de hand. En tot zover. Al dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Nu om 6:55 een kleine opstopping van een 4-5 minuutjes op de Diamantweg richting de Rubyweg. Dat is vanaf kruispunt Camino de Amatista. Daar dus een minuutje of 4. Nou, dat op vrijdagochtend, hè? Lekker vroeg al achteraan sluiten. En verder is het nog lekker doorrijden.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Nelly is een paar dagen vrij. Ja, dan is het de dynamiek in de ochtendshow toch meteen heel anders, hè, dat merk je. Maar hey, zometeen toch een krantenoverzicht. Wat schrijft bijvoorbeeld het Antilliaans Dagblad? Je hoort het zometeen van me. Nou, Starship, nothing's gonna stop.

0: toch? Starship, Love is Gonna Stop Us Now op Paradise FM. Met volle borst op 103.1 en met de beste muziek ooit gemaakt. Het is 6:07. Hoe gaat het? Realiseer je dat het vandaag 9/11 is? Ja, er is een hoop over te lezen en te doen in het nieuws. Komen we er straks nog even op terug. Nelly is er niet, maar natuurlijk heeft zij wel de goede nazorg gepleegd.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ik sla die open, natuurlijk op advies van Nelly waarop te letten en zo. Nou, dan valt sowieso natuurlijk altijd het artikel op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad op. En dat gaat vandaag over het asfaltmeer in het Schottengat. Die wordt stap voor stap gesaneerd. Overheidsbedrijf Buskabaai werkt nu aan de eerste 16 van in totaal 59 hectare vervuilde grond. Het oude asfalt en de bitumenresidu wordt met graafmachines verwijderd, verwerkt en vervolgens als asfaltproduct verkocht. De vrijgekomen ruimte die wordt opgevuld dan weer met schone grond. Nou, volgens directeur Ramses Martina zal de hele operatie nog 4 tot 5 jaar gaan duren. Het gaat daarbij niet alleen om het opruimen van historische vervuiling. Het teruggewonnen terrein moet uiteindelijk ruimte bieden aan nieuwe economische activiteiten, zoals, zo schrijft de krant, maritieme dienstverlening en ondersteuning van de offshore sector. En daarmee krijgt deze sanering dus twee kanten. Hè. Curaçao herstelt een zwaar vervuild gebied en probeert tegelijkertijd nieuwe waarden te creëren. En voor mij is die ambitie duidelijk. Maar met nog 43 hectare te gaan, moet de grootste vooruitgang dus wel nog even worden geboekt. Hè. De Airbnb-markt aan de Curaçaose kust laat grote verschillen zien. Langs de Caracasbaaiweg staan 172 accommodaties geregistreerd. Maar hun bezettingsgraad wordt sterk bepaald door de precieze ligging. Vakantieverblijven bij Jantiel en andere toeristische trekpleisters halen volgens gegevens van AirDNA gemiddeld 85% tot 100%. Terwijl accommodaties verder landinwaarts soms niet verder komen dan 10% tot 30%. Nou, dat verschil laat dus zien dat de groei van Airbnb niet overal automatisch tot succes leidt. Hè. Zelfs binnen één aaneengesloten gebied kan de afstand tot een strand of een toeristisch centrum al doorslaggevend zijn. Voor verhuurders en investeerders is die boodschap helder. Op Curaçao telt dus niet alleen de kwaliteit van de vakantiewoning, maar vooral ook de locatie. Ook in het AD staat een artikel over arbeidsmisbruik op ons eiland. Dat moet beter in kaart worden gebracht. Maar daarvoor is volgens SOAW-minister Laumoni Cecilia eerst een heldere definitie nodig. Het begrip roept al snel beelden op van lange werkdagen, lage lonen, bedreiging of intimidatie. Maar de werkelijkheid is breder en ingewikkeld. Ook leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur en verblijfstatus die kunnen hierbij een rol spelen, zo staat te lezen. Bovendien is niet alles wat moreel onrechtvaardig voelt automatisch ook juridisch verboden. En juist daarom is een objectief kader belangrijk. Werknemers moeten zonder angst een klacht kunnen indienen en werkgevers en personeel moeten hun rechten en plichten kennen. Tegelijkertijd moet de overheid rekening houden met de economische werkelijkheid van bedrijven, zoals hoge kosten en schulden. Uiteindelijk levert die bijeenkomst nog geen definitief antwoord op, maar maakte wel duidelijk dat arbeidsmisbruik niet met losse aannames dus kan worden aangepakt. Eerst moet gezamenlijk worden vastgesteld waar de grens precies ligt. De krant beschouwt dus op deze onderwerp en veel meer. En straks gaan we daar meer over vertellen. In het nieuwkrantoverzicht over een nieuwtje. En dadelijk weer een spelletje. Ben je klaar voor een nieuwe editie van Welk Dier hoor je hier op Paradise?

0: positief ingesteld bent met spelletjes en iemand anders is je voor, ja, dan bijt je wel in het stof van je voorganger.
1: Oh,
0: lullig. Queen, Another One Bites the Dust. En waarom zeg ik dat? Nou, wat denk je? Het is bijna 7:10.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Dat is ook de vraag vandaag op deze 11e september. Er is een lekkere Chalo Chai te winnen. Speel je ook vanochtend weer gezellig mee in de auto? Misschien wel thuis in de keuken nog? Of je staat je tanden te poetsen op de badkamer. Luister even goed mee, want ik denk dat dit dier verschillende invalshoeken nodig heeft. Ja, ik heb daarom twee geluiden van dit dier gepakt. Ze klinken allebei anders. Omdat ik denk dat de eerste, maar daar gaan we natuurlijk eerst mee spelen, best wel een pittige is.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Ja. Ga er maar aan staan welk dier dat is. Als je het weet, dan staat de app wagenwijd voor je open hier in de studio. 6751031. Je kunt ook de Paradise FM app op je telefoon gebruiken. Maar misschien is toch WhatsApp net even wat makkelijker. Ik krijg meteen eentje binnen van Bas. Een koe. Nee, sorry, dat is hem niet. Een stier. Ook nog eens een keer een ander antwoord. Dat is een audiofaaltje, die kan ik niet horen. Nou, zo lopen de verschillende reacties lekker binnen. Ik laat hem nog één keer horen. Kom maar door als je weet welk dier dit is.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Nee, het is ook geen ezel. Nee. Misschien helpt dit een beetje meer.

0: Nou, deze is een ontploffing hoor, op 11 september. Mijn god, zoveel leuke reacties op 6751031 op spelletje.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Maar er kan maar één goed antwoord zijn. Nou, zie ik hem toevallig nog voor de tweede keer binnenkomen in de hele waslijst van reacties op 6751031. Maar er kan er maar één de eerste zijn. Zeg het maar. Dag, goedemorgen JD. Hallo daar.
2: Goedemorgen.
0: Lekker onderweg op zo'n vrijdagochtend. Jij dacht, ik ben wel lekker in voor een spelletje.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Was die moeilijk?
2: Na het tweede geluid.
0: Ja, want ik heb heel stiekem inderdaad al een tweede geluidje laten horen. Voor de vorm, hier komt de eerste opgave nog een keer. Hè. Let op.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, toen kregen we reacties binnen, JD. Van koe tot nijlpaard ook nog eens een keer. Dat is het allemaal niet. En toen kwam dit geluid. Ja. En toen werd het jou duidelijk, hè?
2: Ja.
0: Ja. Waar leeft het dier volgens jou?
2: In de zee.
0: Ja, klopt ook. Weet je ook wat hij eet toevallig?
2: Vis.
0: Ja, ook eens een keer. Omschrijven maar. Wat voor dier is het dan?
2: Een zeehond.
0: Hoppakee. Helemaal bij het rechte eind. Nou, je hebt een lekkere vis gevoerd. Je hebt een blije zeehond gemaakt vanochtend.
2: Yay!
0: Ik heb hier een Chalo Chai van de Wine Factory voor je. Die mag je daar gaan ophalen. Kun je de rest van de familie en jezelf mee blij maken. Je kunt niet alleen thema maken, je kunt het lekker ook door het eten doen en zo. Nou gaf Quinn van de week aan om het door de pasta te gooien. Ik weet niet of dat helemaal slim is, maar het is wel lekker spul, kan ik je vertellen.
2: Oké.
0: Nou, fijne vrijdag. Ik weet niet wat je vandaag nog allemaal gaat doen.
2: Naar school.
0: Oh, dat klonk heel beteuterd.
2: Ja.
0: Oké. Ik denk dat jij een hele leuke schooldag gaat hebben. Veel plezier en dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Ja, dankjewel.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren. Van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
0: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servier Frais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Overheidsbedrijven Toolbase en Curaçao Refinery Utilities, oftewel CRU, ontkennen dat CRU 200.000 Amerikaanse dollar uit eigen middelen heeft gebruikt voor een beïnvloedingscampagne in de Verenigde Staten. Met dat geld zou Amerikaans beleid over Venezuela zijn beïnvloed. De organisaties zeggen dat ze nooit over de beschuldigingen zijn geraadpleegd en hierover geen openbare uitspraken doen. Bij een handhavingsactie in een hotel in Cahill op Sint Maarten zijn 18 mensen aangehouden die daar illegaal verbleven. Ook pakte de politie een man op die wordt gezocht voor meerdere gewapende overvallen op juwelierszaken. Verder zijn een man en twee vrouwen aangehouden voor vuurwapenbezit. Ze blijven vastzitten zolang het onderzoek loopt. Dan nog internationaal nieuws. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht zegt nog niet om hoeveel mensen het gaat. Het dodental staat op 5. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Bijna 90 mensen worden vermist. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De autoriteit Consument en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag naar Parijs rijden. De plannen zijn nog niet zeker. ProRail moet de spoorcapaciteit toewijzen en er kan te weinig ruimte zijn. Het Internationaal Energieagentschap verwacht een sterkere daling van de vraag naar olie. In 2026 gaat het om 2,5 miljoen vaten per dag tegen 1,6 miljoen eerder. Hogere brandstofprijzen door geweld in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen drukken de vraag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het is nog relatief rustig op de vrijdagochtend 11 september vandaag. Deze twee vertragingen die ik noem, die zijn dagelijks. Maar ze zorgen wel dat je minimaal 5 minuten later op je bestemming aankomt. Dat is op de Caminda Duvertboy Nicolinja richting de Caracasbaaiweg. En op diezelfde Caracasbaai, maar dan richting Salinja vanaf kruispunt Caminda Roy Santu tot de Pampoenaweg. Zeker 5 minuutjes achteraan sluiten dus.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
5: Heb je dat dan ook op vrijdag dat je je helemaal on fire voelt?
6: Bon dia, bon dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
4: De Paradise FM ochtendshow.

vrijdaggevoel met Laidback. Zo voel ik me, Laidback. Zo werd ik wakker. Ik heb lekker goed diep geslapen. En jij vannacht, hoe was jouw nacht? De sunshine, de zon komt op, de nieuwe werkdag. Richting het weekend. Corso wordt wakker, is onderweg naar het werk. Nou ja, de dagelijkse dingen horen er weer bij. En daarom duik ik natuurlijk ook zo om 6:11 met jou in wat er in het nieuws allemaal is. En wat er vannacht is gebeurd, wat we hebben gemist. En waar we zeker bij stil moeten staan vandaag, is natuurlijk 9/11. Want dat is het. 25 jaar geleden gebeurde het. In New York worden vandaag de slachtoffers van 9/11 herdacht. Maar de herdenking die staat dit jaar wel onder uitzonderlijk zware beveiliging. Rond Ground Zero zijn wegen afgesloten en zijn massaal politie, federale agenten, antiterreureenheden, zwaar bewapende agenten en anti-drone-eenheden ingezet. En het blijkt dat die extra beveiliging te maken heeft met de bijzondere betekenis van deze 25e herdenking en de toch al gespannen sfeer in de VS. Er zijn ook zorgen over antisemitische incidenten, omdat 11 september dit jaar samenvalt met het begin van het Joodse nieuwjaar. Bij Ground Zero wordt natuurlijk vandaag de naam van alle slachtoffers voorgelezen. Dat waren er meer dan 3000. En wat mij opvalt, en dat baart me ook toch een beetje zorgen, de Houthis in Jemen die hebben nu een belangrijke zeestraat bij de Rode Zee in handen gekregen. Het gaat om de straat van Bab el-Mandeb, een cruciale vaarroute tussen de Rode Zee en de Indische Oceaan. Waarom is die cruciaal? Nou, er komen dagelijks miljoenen vaten olie langs. Onder meer richting Europa. Houthis die, kunnen het scheepvaartverkeer nu verder onder druk zetten of zelfs helemaal stilleggen, hè, als ze dat willen. Nou, ze hebben voorlopig gezegd dat ze niet direct schepen gaan aanvallen, maar de zorgen over de wereldhandel en de olieprijzen, die nemen daardoor natuurlijk wel verder toe. Wat ook verder toeneemt, is de wereldwijde temperatuur. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag 1,65 graden hoger dan in de periode voor de opwarming door fossiele brandstoffen. Ook de oceanen waren nog nooit zo warm. En mij valt op dat de sterke El Niño nog echt op gang moet komen. Maar die kan die temperatuur dus de komende tijd nog verder opdrijven. Ook op ons eiland. Augustus was een record.

Zeker, omdat het vrijdag is. De muziek is lekker. Ik heb een bomvolle show. We bellen straks met Angela. We bellen met Hoek en Steen. Want deze 11 september is ook een belangrijke dag op scheiding.

vrolijk en vol energie, deze Shawn Mendes, Camila Cabello. I know what you did last summer. Maar I know what you did last summer, dat klinkt misschien als een doodnormale zin.

0: I Know What You Did Last Summer. Toen was de zomer ineens een heel stuk minder gezellig. Maar hier wordt het interessant. De titel was er eigenlijk al voor de film. In 1973 verscheen het als boek namelijk. Daarna kwamen er 4 films, een tv-serie en zelfs liedjes met de titel. En in 2025 kwam er opnieuw een film uit die gewoon weer I Know What You Did Last Summer heet. Dus als iemand vandaag tegen je zegt, ik weet wat jij afgelopen zomer hebt gedaan, ik zou niet gaan antwoorden, ik zou gewoon verhuizen.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag. De Paradise FM ochtendshow.
0: Zet op je vrolijke vrijdagochtend. Lekker even.

0: 4 voor 7:30. Inmiddels ben je op tijd overal waar je moet zijn. Ja, met Sean Christopher, Don't Lose the Magic hier op Paradise FM. Ik maak me op voor het laatste nieuws van 7:30. Ga ik zo meteen voor je brengen. Verder kijk ik even in mijn glazen bol. En ik denk dat ik daar... Het is even spannend of het allemaal goed gaat. Zie ik dat goed? Ja, ik denk het... Ja. Ik zie dat wij met Angela gaan bellen. Ja, zo meteen. Ik denk dat het goed gaat komen.
1: Oeh, Raza Bingo.
2: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos... hoor je waar je nog dat weekend moet zijn... voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend... voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door...

0: voor niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Piba Simple, Piba Bom. Eseite meta. Marca Simple, the solution. Reis a bow. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, Simple. In lo que potime ser, pa tur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, Simple. The way pa hasi. Simple.
2: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
3: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfort food. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.

0: brand bij afvalstortplaats Malpais. Bij de afvalstortplaats Malpais woedde gistermiddag brand. Het gaat om het gedeelte voor het recyclen van banden, zo heeft Selicor laten weten. Volgens het bedrijf zijn in samenwerking met de brandweer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de brand aan te pakken. Selicor heeft de afvalstortplaats nu gesloten. Gebruikers met kleine hoeveelheden afval kunnen gebruik maken van het overslagstation bij Koraalspecht. Afhankelijk van de situatie kan de dienstverlening bij Malpais binnen enkele dagen worden hervat, zo laat het vuilverwerkingsbedrijf weten. Selicor biedt haar excuses aan de bewoners en bedrijven aan in het gebied, zeker voor de rook die door de brand is veroorzaakt, en verzekert dat het bedrijf zich volledig inzet om de situatie zo snel mogelijk te verlichten. De politie van Sint Maarten heeft in samenwerking met de douane, de Koninklijke Marechaussee en de immigratiedienst van het eiland een handhavingsactie uitgevoerd bij een hotel in Kai Hill. In het hotel werden 18 personen aangehouden die illegaal op Sint Maarten verbleven. Daarnaast werd tijdens de operatie tegen mensenhandel een man aangehouden die werd gezocht in verband met meerdere gewapende overvallen op juwelierszaken. Ook werden een man en twee vrouwen aangehouden in verband met vuurwapenbezit. Overheids-NV Toebase en CRU hebben gisteren een korte persverklaring uitgegeven, en daarin stellen zij dat er onlangs publicaties zijn verschenen waarin wordt beweerd dat Curaçao Refinery Utilities, oftewel CRU, $200.000 Amerikaanse dollar uit eigen middelen heeft gebruikt om een beïnvloedingscampagne in de Verenigde Staten te financieren. Met dat geld zou zijn geprobeerd het Amerikaanse beleid ten aanzien van Venezuela te beïnvloeden. Toebase en CRU wijzen deze bewering categorisch van de hand. En tot zover. Al dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Ik zou bijna zeggen, ja natuurlijk. Caracasbaaiweg, diverse plekken, vertragingen. Waaronder 12 minuten op de Caminda Duver Boy Nicolinha. Ook op de weg naar Westpunt richting Poenda. Dat is vanaf kruispunt Helmin Mango Wheels Boulevard. 11 minuten. Op de Aztekenweg richting Mahuma richting vanaf kruispunt Ponisweg. Tot de Schottengatweg Noord. 9 minuten. En op de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Dat is vanaf kruispunt Kaya Djembe. 8 minuutjes. Houd daar rekening mee. Op Hato vliegt alles nog lekker door.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Op je vrijdagmorgen level 42 hier.

0: Level 42. Een beetje op hetzelfde niveau als Toto, hè? Die vorige week natuurlijk ook nog op het Curaçao Noordzee Jazz te zien was. Lekkere ethische muziek op je vrijdagochtend. Nou, we lopen lekker op tijd. Misschien heb je het meegekregen, misschien niet. Volg je het, ging het helemaal langs je heen. Maar Nelly is er niet. Maar heeft de boel wel goed achtergelaten.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Terug niet even van lekker wat vrije tijd. Dat moet iedereen natuurlijk regelmatig doen om op te kunnen laden. Dus ik heb het belangrijkste nieuws uit de kranten voor je verzameld. En jeetje, jeetje, jeetje. Ik word er stil van. Ik zal het proberen onpartijdig voor je te vertellen. Want Donald Trump heeft opnieuw voor onrust gezorgd met een kaart waarop vrijwel heel Noord-Amerika en het Caribisch gebied bij de Verenigde Staten lijkt te horen. Er staat in het AD vandaag. Ook landen als Canada, Mexico, Cuba en Jamaica die zijn daaraan opgenomen. Terwijl bestaande grenzen grotendeels zijn weggevaagd. Het Caribische deel van het Koninkrijk dat wordt niet afzonderlijk genoemd. En het Nederlands kabinet benadrukt dat de territoriale integriteit van soevereine landen niet ter discussie staat. Maar een directe reactie op Trumps kaart is vooralsnog wel uitgebleven, zo schrijft de krant ook. Een provocerende kaart is natuurlijk geen officieel annexatieplan, hè, dat weten we allemaal. Maar het artikel toont niet aan dat Washington daadwerkelijk aanspraak maakte op al deze gebieden. Nou, eigenlijk gelukkig maar. Toch is de optreden van Trump bepaald niet onschuldig. Wanneer een Amerikaanse president grenzen uitwist en de onafhankelijke landen visueel toe-eigent, dan maakt hij intimidatie en machtspolitiek steeds normaler, als je het mij vraagt. Voor kleine Caribische landen is dit helemaal geen grappig internetplaatje. Het is gewoon een confronterende herinnering, hè, aan hoe kwetsbaar soevereiniteit wordt. Wanneer een grootmacht haar ambities belangrijker vindt dan dat internationale recht. Ja, sla die krant maar eens open, het Antilliaans Dagblad, dan zie je die kaart staan. Het is wonderbaarlijk. De kustwacht Caribisch gebied krijgt een permanente uitzondering op de normale opleidingseisen voor buitengewone agenten van politie, de BAF-pollers. De kustwacht mag een eigen opleidingstraject gebruiken, verzorgd door het opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg. De minister keurt de eindtermen goed en de examencommissie, met daarin ook het Openbaar Ministerie, die houdt dan weer toezicht. De krant schrijft dat het woord ontheffing suggereert dat mogelijk soepelere eisen, maar toetsing en bijscholing verplicht blijven. En medewerkers moeten iedere 2 jaar aantonen dat hun kennis dus op peil is. Toch blijft de vraag waarom aansluiting bij het reguliere examensysteem voor Caribisch Nederland nog niet is geregeld. Logistiek en kosten worden als reden genoemd, maar bij politiebevoegdheden moeten kwaliteit en onafhankelijke toezicht zwaarder wegen dan gemak, toch? En kleding- en schoenenwinkel Uptown aan de Brede Straat in Punda is voor de 2e keer binnen een week getroffen door een inbraak. Rond 4 uur 's nachts sloegen de daders de glazen deur kapot en namen zij een grote hoeveelheid kleding mee. Hoe groot de buit precies is, dat wordt nog onderzocht. Ondanks de schade ging de winkel gisteren en eergisteren gewoon open. Want de manager zegt, ja, weet je, we moeten gewoon door natuurlijk. Opvallend is dat Uptown in 2023 rond diezelfde periode ook al doelwit was. Toen reden 5 gemaskerde mannen met een bestelbus de winkelpuik kapot en waren ze binnen korte tijd verdwenen met tassen vol met kleding. En die herhaling die roept toch wel vragen op over veiligheid van ondernemers in Punda. Open blijven toont natuurlijk veerkracht, maar winkeliers mogen niet het gevoel krijgen dat zij na iedere inbraak vooral zelf de schermen moeten opruimen, als je mij vraagt. Maar dit en meer staat te lezen in onder meer het Antilliaans Dagblad. Zonder Nelly, Jeremy hier, haar hoor je over een paar dagen weer in de ochtendshow. Dan beschouwt zij natuurlijk op haar eigen manier het nieuws. Zometeen een belletje hier. Een belletje met wie? Een belletje met Angela. Het hoe en waarom, dat hoor je zometeen. Wie en welke Angela? Maar we gaan eens even terugblikken op een 1,5-2 weken geleden. Toen was er spanning en sensatie hier in de ochtendshow, hè? Ja. Tina Turner hoor je zometeen op 103.1 met die beste hit van haar. Now X, dit is Bridge to Your Heart.

0: Ja, lekker meezingen op Paradise FM met Tina Turner. Jouw vrijdagochtend, 11 september. Het zal nooit meer hetzelfde zijn na het horen van deze muziek. Ja, Tina Turner kun je toch 100.000 keer horen of niet dan? Ik kan ook nog iets anders weer horen.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: Die was op 28 augustus. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Het was de officiële kick-off van de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Ik mag hem sinds 17 augustus presenteren samen met Nelly, die nu toevallig wel even met vakantie is. Maar ja, daar was het 28 augustus. Stonden 8 deelnemers bij MW Bedden en Slapen in de zaak. En Angela, jij was daar één van, hè? Bon dia.
2: Bon dia, Jeremy. Goedemorgen. Ja, dat klopt.
0: En het heeft jou geloond om de koffiemok op het eiland te gaan zoeken na het geven van hints in de dagen daarvoor, voor die 28 augustus. En ja. Wat is er deze week verder dan gebeurd? Want we blikken even terug op die schatkistjacht, maar het is een bijzondere week voor jou.
2: Het is een hele... Nou, gisteren was eigenlijk de meest bijzondere dag. Want toen ben ik heel erg beloond en is mijn allermooiste prijs bezorgd hier thuis door MW Bedden en Slapen.
0: Oh, daar wil ik...
2: Want ik was de gelukkige winnaar.
0: Daar wil ik alles van weten. Maar eerst even, zo klonk dat de 28ste.
3: Ik vind het wel heel spannend. Hier zit wel iets in, hè?

0: Tony van 5000 schilders van jou.
1: Oh my god, ongelooflijk. Ik kan het niet geloven. Ik ben heel blij. Echt heel blij. Wat leuk. Ja, dankjewel. Super tof. Echt, ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Volgens mij was je heel blij, Angela.
2: Ja, ik was echt mega blij. En als ik het weer hoor, dan moet ik ook weer keihard lachen inderdaad. We zaten er helemaal in dat spel natuurlijk. En het was fantastisch dat ik uiteindelijk de sleutel vond van de kluis. En dat ik dus bed heb gewonnen. Maar nog steeds deze twee weken, ik kon het me niet beseffen van... hè, maar ik heb echt gewonnen, ik heb echt gewonnen. En gisteren stonden ze voor de deur, het was echt zo.
0: Ja, een grote vrachtwagen kwam aangereden. Deze bedden worden speciaal gemaakt, 5000 gulden ruim is die waard. Ik heb begrepen overigens een keer dat je er ook nog 400 gulden extra bij hebt gekregen. Want de prijzen zijn omhoog gegaan. Dus eigenlijk was die 5400 waard ook nog eens een keer.
2: Oh, wauw, nou nog mooier.
0: Hey, maar hoe ligt die? Want je hebt je eerste nacht gehad zonder te veel in intieme details te treden. Maar houd gewoon maar lekker oppervlakkig dan, hè? Hoe ligt die?
2: Ja. Nee, ja, ik heb heerlijk geslapen. Ik heb echt heerlijk geslapen. Het ziet er prachtig uit. Die mannen hebben het hartstikke netjes hier gisteren geïnstalleerd. Ik heb lekker mijn bedje opgemaakt. En ja, we hebben heerlijk geslapen vannacht. Fantastisch bed. Heel erg blij mee.
0: Nou, heel fijn. Dus in hoeverre kun jij aanraden om aan spelletjes van Paradise FM mee te doen?
2: Ja, gewoon niet, want anders maak ik minder kans de volgende keer. Nee.
0: Ja. Je weet dat je nu minimaal drie maanden van deelname bent uitgesloten, hè? Dat weet je.
2: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Okay. Nee, dat is ook logisch. Nee. Ik zou het iedereen aanraden, want deze prijzen zijn echt fantastisch. Echt enorm gaaf dat dit gebeurd is.
0: Fijn te horen. Angela,
2: bedankt.
0: Super, echt. Geniet ervan en fijn dat je dit eventjes nog wilde melden. En dat je ook zo enthousiast bent om mensen aan te sporen om met de prijzen van Paradise mee te doen.
2: Ja, zeker. Zeker, helemaal leuk. Ja, zeker zou ik het al aanraden. Altijd radio luisteren.
0: Bon weekend!
2: Ja, voor jou ook, Jeremy.

0: november. Hij voelt zich goed op de vrijdag. Lekker gevoel, hè? Maar vandaag is het ook de dag van de scheiding. Ja, het is niet bepaald een feestdag, maar wel een dag om even stil te staan bij wat er komt kijken bij een relatiebreuk. Straks bel ik met scheidingsprofessionals Marielle en Els. Wat moet je vooral wel doen en wat kun je beter laten als een relatie eindigt? Hoor je straks.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij afvalstortplaats Malpais heeft gistermiddag brand gewoed in het gedeelte waar banden worden gerecycled. Sedicor heeft de stortplaats gesloten. Mensen met kleine hoeveelheden afval kunnen terecht bij het overslagstation bij Koraalspecht. Sedicor zegt samen met de brandweer maatregelen te hebben genomen. De dienstverlening bij Malpais wordt mogelijk binnen enkele dagen hervat. Overheidsbedrijven TwoBase en Curaçao Refinery Utilities, oftewel CRU, ontkennen dat CRU 200.000 Amerikaanse dollar uit eigen middelen heeft gebruikt voor een beïnvloedingscampagne in de Verenigde Staten. Met dat geld zou Amerikaans beleid over Venezuela zijn beïnvloed. De organisaties zeggen dat ze nooit over de beschuldigingen zijn geraadpleegd en hierover geen openbare uitspraken doen. Dan nog internationaal nieuws. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht zegt nog niet om hoeveel mensen het gaat. Het dodental staat op 5. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Bijna 90 mensen worden vermist. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De autoriteit Consument en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag naar Parijs rijden. De plannen zijn nog niet zeker. ProRail moet de spoorcapaciteit toewijzen en er kan te weinig ruimte zijn. Het Internationaal Energieagentschap verwacht een sterkere daling van de vraag naar olie. In 2026 gaat het om 2,5 miljoen vaten per dag tegen 1,6 miljoen eerder. Hogere brandstofprijzen door geweld in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen drukken de vraag. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Paradise FM. Verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Veel plekken al steeds rustiger. Zo na 8 uur toch nog een paar knelpunten op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Sint van Del. 8 minuutjes Jongbloedweg richting Santa Rosa vanaf kruispunt Cassandraweg. Ook 8 minuten. En op de Winston Churchillweg richting Poenda vanaf kruispunt Bermudaweg. 6 minuten vertraging. Op Hato zijn twee vluchten die snel zouden moeten aankomen ook vertraagd. De vlucht van eigenlijk nu, van Santo Domingo, de CEI 151, die is een half uur vertraagd. En om 8:56 ook een half uur vertraagd is de vlucht vanuit Kralendijk Bonaire.
6: Iedere donderdagavond is het Poenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
7: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
8: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: fuel. Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
1: Banco di Caribe.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Met die knallen van ABC zometeen na een gevalletje van woepsie.
7: Paradise FM.
8: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise.

ABC. And All of My Heart. Paradise 103.1 op je vrijdag. Is het een vrolijke vrijdag? Een verdomd moeilijke vrijdag. In welke situatie zit je eigenlijk? Zometeen iets over relatieproblemen en echtscheidingen. Juicy details, maar ook hele positieve zaken. Het is namelijk de dag van de scheiding. En op deze vrijdag dan gebeurt er natuurlijk veel meer. Ik deel het graag met je, zo na achten. Het is bijna 8:15. En op zo'n vrijdag blijkt ook dat sommige jurken gewoon een jurk kunnen zijn. Maar dan heb je die van prinses Diana ook, hè. In 1994 verscheen ze in Londen in een opvallende zwarte, laag uitgesneden jurk. En precies op de avond dat haar man, prins Charles, op televisie zijn overspel toegaf. Timing was veelzeggend. De jurk kreeg daarom de bijnaam de wraakjurk. En daarna droeg ze hem nooit meer. En in 1997 liet ze hem veilen voor het goede doel. En nu gaat deze wraakjurk dus opnieuw onder de hamer bij Sotheby's in New York. En de geschatte opbrengst ligt tussen de $150.000 en $300.000. Zo, goede wraak wordt snel duurder, blijkt. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag 1,65 graden hoger dan in de periode voor de opwarming door fossiele brandstoffen. Ook de oceanen waren nog zo warm. En ook hier op Curaçao moet natuurlijk rekening houden met de invloed van El Niño. Hè, want die moet nog echt op gang komen. En die kan de temperatuur de komende tijd nog verder opdrijven. En Nederland wil samen met Spanje en Europa één minimumleeftijd voor sociale media. Het Nederlands kabinet steunt een Europese grens en zet zelf in op 15 jaar. Het idee is om kinderen beter te beschermen tegen schadelijke content en eindeloos scrollen in deze. Maar er is ook nog discussie. Een Europese adviescommissie wil kinderen onder de 13 jaar helemaal geen zelfstandig social media gebruik toestaan. Wow. En de grote vraag is natuurlijk, hoe controleer je zo'n leeftijdsgrens zonder de privacy van kinderen aan te tasten? Bovendien blijkt in Australië dat jongeren zo'n verbod makkelijk kunnen omzeilen. Dus er zitten nogal wat

9-11 vandaag. We herdenken 25 jaar, maar het is ook 11 september, de dag van de scheiding. En dat begint vaak met een moeilijke vraag, hè. Hoe nu verder? Straks bel ik met scheidingsprofessionals Marielle en Els. Wat moet je regelen? Waar gaat het vaak mis? En hoe zorg je dat je kinderen zo goed mogelijk door zo'n breuk komen? Eerst Robbie Williams nog. Dit is Love Light op Paradise FM.

0: Robbie Williams, Paradise FM, Love Lights. Deze 11 september staat enigszins in het teken van de liefde. Het is vrijdag 11 september, de dag van de scheiding. Een dag die niet draait om het vieren van een relatiebreuk, maar om de vraag: hoe kun je op een zorgvuldige en respectvolle manier uit elkaar gaan? Hè? Ik praat daarover met scheidingsprofessionals Marielle en Els van Hoek en Steen, Mediation, Legal en Coaching. Bon dia, dames.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Daar zijn jullie allebei daar op een bijzondere dag vandaag. En jullie zijn daar druk mee. Wat is het vandaag vandaag?
1: Nou, het is vandaag 11 september. En het mooie is dat het is toevallig ook mijn trouwdag.
0: Oh,
1: en daarna de dag van de scheiding.
0: Ja, je bent nog wel samen.
1: Ja, ik ben vandaag 16 jaar getrouwd.
0: Nou, gefeliciteerd, wat leuk. Dus een lekkere bubbel misschien wel. Op deze bijzondere dag, maar wat houdt die dag dan in? Kun je even iets vertellen?
1: Nou, zeker. Ongeveer 230 jaar geleden werd in september de eerste scheiding uitgesproken.
3: En dat... In Nederland wel.
1: Ja, ja, in Nederland inderdaad. En vervolgens is dit in 2010 door de VEFAS, de Vereniging Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators, uitgeroepen tot een dag waar we dus stil bij gaan staan. En eigenlijk, zoals jij net al heel mooi zei, we gaan het niet vieren. Nee, we staan er juist bij stil hoe mensen uit elkaar gaan. Want kijk, als je uit elkaar gaat, daar kun je op dat moment ook niets meer veranderen.
0: Nee.
1: Maar hoe je dat samen regelt, daar heb je wel heel veel invloed op.
3: Ja, ja, ja, ja. Het is een dag van bewustwording. Dat is het eigenlijk. Dus geen vierdag, maar een dag van bewustwording. En ook omdat het steeds minder een taboe wordt, hè, deze samenleving. Scheiden wordt steeds normaler. We hebben laatst ook nog een artikel gepubliceerd dat in Nederland steeds meer mensen die zelfs al 30, 40 of 50 jaar getrouwd zijn, ook nog alsnog gaan scheiden. Dus scheiden krijgt een hele andere rol en betekenis. En daarom is het goed om daar bij stil te staan.
0: Ja, precies. Het is niet alleen een einde. Kan het ook het begin zijn, wat jullie merken in al die casussen, het begin zijn van iets beters?
1: Absoluut. Het is eigenlijk wat je aan het doen bent, is je bent aan het rebuilden. Je gaat opnieuw bouwen aan een relatie. Het krijgt een andere vorm. Bijvoorbeeld, stel dat er kinderen in het spel zijn. Dan ben je eerst een stel getrouwd en je hebt bijvoorbeeld twee kinderen. Maar op het moment dat je gaat scheiden, dan blijf je wel in die oude rol verbonden voor de rest van je leven.
0: Ja.
1: Dus dan krijg je een soort transitie van partners to parents. Dan moet een relatie alleen wel heel anders ingericht gaan worden.
0: Ja, je noemt die kinderen al. Hè. Wat kunnen ouders doen na een scheiding om een sterk team voor hun kinderen te blijven? Want die kunnen vaak de meeste pijn misschien wel overhouden.
3: Nee, zeker. Kijk, wij zeggen alles wel. En dat is een algemene uitspraak, hè, natuurlijk.

0: wel van de communicatieproblemen en de spanningen die tussen ouders kunnen heersen.
1: Nou ja.
0: Maar en waar het dus belangrijk is dat niet automatisch eindigt op het moment dat ouders uit elkaar gaan. De spanningen zijn niet zomaar weg.
1: Nee.
0: En om dat proces, dus dat van partners to parents, goed te begeleiden, om te zorgen dat er ook een soort clean sheet kan worden gemaakt als ouders, is het wel heel goed, juist met het oog op de kinderen, om veel aandacht te besteden aan de communicatie onderling.
2: Afspraken maken.
0: Juist eigenlijk wanneer er nog enigszins liefde is. Want de meeste stellen, op het moment dat ze uit elkaar gaan, dan hebben ze allemaal nog het idee van we gaan het goed doen. En niemand begint met van, nou schat, zullen we er even lekkere vechtscheiding van maken? Daar begint niemand mee. Iedereen begint met goede intenties, maar het loopt helaas soms uit tot vechtscheidingen. En dat wil je gewoon proberen te voorkomen.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Op dat woord kom ik daar nog heel even terug naar ook de kinderen en zo. Hè. Jullie zijn scheidingsprofessionals, maar jullie doen dat niet alleen. Orthopedagogen, psychologen, er worden van allerlei expertises bij betrokken, toch?
2: Ja, zeker. We werken inderdaad veel samen. En er is ook een onlangs opgericht expertisecentrum. Kind heet Kompas bij Scheiding. En daarin werken diverse professionals dus samen.
1: Ja.
2: En gaan we eigenlijk meer holistisch of breder gekeken aan de slag met een gezin die door zo'n periode heen gaat. Waar bijvoorbeeld wij als mediators of met juridische ondersteuning de ouders begeleiden tot het voorkomen van afspraken, kan dus een orthopedagoog parallel daaraan met het kind werken die ook door een hele grote verandering heen gaat.
1: Ja, ja.
2: En daarnaast kan het ook nodig zijn dat er psychologische begeleiding nodig is voor een van de ouders bijvoorbeeld.
1: Mm.
2: En dan kan juist de psycholoog daarmee aan de slag. En daarin werken wij dus samen met Yannick de Wolf en Verda Beetrejan. Dat is wel echt een mooie manier om ermee aan de slag te gaan.
1: Ja. Psycholoog, orthopedagoog.
2: Ja.
1: Het gaat soms goed, het gaat soms niet goed. Fijn dat die mensen dan jullie ook meehelpen. Zeker richting het woord vechtscheiding. Je noemde het net al eventjes. Ja. Wat is de opmerkelijkste scheiding die jullie ooit hebben meegemaakt? Dan ging het over een ruzie over een hond, de koffiemachine en misschien wel een verzameling tuinkabouters. Kan om de stomste dingen gaan. Zonder namen te noemen. Wat is het meest opmerkelijke in jullie business geweest?
2: De papegaai.
1: Om een papegaai?
2: Een papegaai. Ah. Er was een stel. En dit is volledig geanonimiseerd natuurlijk. Discretie voorop. Maar daar was een papegaai in het spel. En die had nogal een hele belangrijke rol in het leven van deze mensen. En er is dus heel veel gesproken tijdens de mediation. En ook afspraken zijn er gemaakt over de papegaai. Maar ook de emoties liepen ook hoog op rondom de papegaai. Dus het was waar sommige mensen, kinderen, hè, de spil in het web zijn. Voor anderen het misschien de bedrijven zijn of de assets die ze hebben, was het bij dit stel dus de papegaai. En dat ging er wel lekker aan toe af en toe.
0: Ja.
1: Wat verdorie zeg. Hey, toch nog eventjes om het dan af te ronden. Welke ene positieve stap kan iemand vandaag al zetten als diegene twijfelt om uit elkaar te gaan?
0: Nou ja, als je inderdaad denkt en je luistert nu en je denkt van, oh, dit gaat misschien over ons. Ons advies is, zoek vooral hulp voordat je volledig tegenover elkaar staat. En mensen denken vaak dat mediation pas nodig is als ze er samen echt niet meer uitkomen. Maar wij zouden eigenlijk liever willen dat ze eerder komen. En bij alles eigenlijk je afvragen van, helpt dit mijn kind of helpt dit vooral mijn boosheid? Want dat zie je heel vaak als mensen uit elkaar gaan, zitten zo in hun eigen emotie. Dus een eerste stap kan zijn, stel jezelf de vraag, helpt dit mijn kind of helpt het mijn boosheid? En zoek hulp. Mediation, juridisch, bij voorkeur mediation. Want dat de-escaleert. Dat heeft in ieder geval de intentie om te de-escaleren. Dus probeer te de-escaleren. Dat is het allerbelangrijkste. Dus maak een afspraak bij Hoek en Steen.
1: Nou, dat is een mooie uitsmijter. Hè? Daar zijn jullie ook voor uiteindelijk. Een bijzondere titel ook, scheidingsprofessional. Je gaat er maar aan staan iedere dag weer, hè?
0: Ja, heerlijk. Wij houden van conflicten en we houden van relaties.
1: Ja, en oplossen en helpen, denk ik ook, hoor. Jullie hebben een helpende kant.
0: Zeker.
1: Ja. Marielle en Els, dank je wel. En ik sluit af tot zover met deze plaat richting het nieuws. Een van de mooiste platen ooit gemaakt. Ik vond het wel toepasselijk. I Wanna Know What Love Is van Foreigner.
0: Oh, geweldig. Fijne dag.
1: Ik wens jullie een bon weekend.
0: Dank je wel. Jij ook.

Na zo'n gesprek met Marielle en Els krijgt al zo'n plaat van Foreigner in één keer een andere lading ook. Hè. Wat een prachtige plaat blijft het. Paradise 103.1 in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Jeremy hier. Zometeen heb ik het laatste nieuws voor je. En ook een hit van Sting komt eraan.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Auto Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3.
4: Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op de moviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
7: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
8: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
9: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: Of 9. Brand bij afvalstortplaats Malpais. Bij de afvalstortplaats Malpais woedde gistermiddag brand. Het gaat om het gedeelte voor het recyclen van banden, zo heeft Selicor laten weten. Volgens het bedrijf zijn in samenwerking met de brandweer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de brand aan te pakken. Selicor heeft de afvalstortplaats nu gesloten. Gebruikers met kleine hoeveelheden afval kunnen gebruik maken van het overslagstation bij Koraalspecht. Afhankelijk van de situatie kan de dienstverlening bij Malpais binnen enkele dagen worden hervat, zo laat het vuilverwerkingsbedrijf weten. Selicor biedt haar excuses aan de bewoners en bedrijven aan in het gebied, zeker voor de rook die door de brand is veroorzaakt, en verzekert dat het bedrijf zich volledig inzet om de situatie zo snel mogelijk te verlichten. De politie van Sint Maarten heeft in samenwerking met de douane, de Koninklijke Marechaussee en de immigratiedienst van het eiland een handhavingsactie uitgevoerd bij een hotel in Kai Hill. In het hotel werden 18 personen aangehouden die illegaal op Sint Maarten verbleven. Daarnaast werd tijdens de operatie tegen mensenhandel een man aangehouden die werd gezocht in verband met meerdere gewapende overvallen op juwelierszaken. Ook werden een man en twee vrouwen aangehouden in verband met vuurwapenbezit. Overheids-NV Toebase en CRU hebben gisteren een korte persverklaring uitgegeven, en daarin stellen zij dat er onlangs publicaties zijn verschenen waarin wordt beweerd dat Curaçao Refinery Utilities, oftewel CRU, $200.000 Amerikaanse dollar uit eigen middelen heeft gebruikt om een beïnvloedingscampagne in de Verenigde Staten te financieren. Met dat geld zou zijn geprobeerd het Amerikaanse beleid ten aanzien van Venezuela te beïnvloeden. Toebase en CRU wijzen deze bewering categorisch van de hand. En tot zover. Al dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Deze twee plekken vallen op omdat ze, niet vaak zo in mijn lijstje voorkomen. Dus ik deel ze met je, zodat je er rekening mee kunt houden. De vertraging is relatief klein, een minuutje of 3. Op de Schottengatweg Oost richting Schottengat tot Cae Dominico. Dat is de Don Martina. 2 tot 3 minuutjes dus. En de Schottenweg Zuid. Schottengatweg Zuid richting de Nightingaleweg. Daar zeker nog 2 minuten.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop voor Solar Solutions op Curaçao.
0: Er is veel te vertellen deze vrijdag. Sla zometeen de kranten nog open. Nelly is er niet, maar ze heeft het wel goed achtergelaten. Dus ik praat je zometeen bij over wat onder meer het Antilliaans Dagblad schrijft. Na Sting.

0: het? Klarinet. Ja. En die zo thuis in de instrumenten, dat hoor je wel. Sting, Englishman in New York, net als die klarinet. Hebt ook de werkweek zo langzaamaan weg. Het is alweer lekker vrijdag, hè? Ja.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Zonder Nelly, Jeremy hier. En ze heeft het goed achtergelaten. Ik heb wel het nieuws kunnen verzamelen voor je uit de kranten. En dat begint met op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Met nieuws over het asfaltmeer en het Schottengat. Dat wordt stap voor stap gesaneerd. Gaat nog wel allemaal lang duren. Maar overheidsbedrijf Buscabay die werkt nu aan de eerste 16 van in totaal 59 hectare vervuilde grond. Het oude asfalt en bitumenresidu wordt met graafmachines verwijderd, verwerkt en vervolgens als asfaltproducten verkocht. Hè. Nou, dan komt daar ruimte vrij en die wordt opgevuld dan weer met schone grond. Volgens directeur Ramses Martina zal de hele operatie 4 tot 5 jaar gaan duren. Nou, het teruggewonnen terrein moet uiteindelijk ook ruimte bieden aan nieuwe economische activiteiten. Dan kun je aan denken aan maritieme dienstverlening, ondersteuning van de offshore sector. Dat betekent wel dat Curaçao herstelt van een zwaar vervuild gebied. Maar ook tegelijkertijd probeert waarde te creëren. Nog 43 hectare te gaan. De grote vooruitgang moet dus uiteindelijk nog worden geboekt. Dat allemaal in die krant te lezen, het AD. Maar ook een hele bijzondere kaart. Geeft een landkaart. Donald Trump heeft daarmee opnieuw voor onrust gezorgd. Vrijwel heel Noord-Amerika en het Caribisch gebied zijn bij de Verenigde Staten gevoegd op dat plaatje. Ook landen als Canada, Mexico, Cuba en Jamaica die zijn daarin opgenomen, terwijl bestaande grenzen grotendeels zijn weggevaagd. Het Caribisch deel van ons koninkrijk wordt niet afzonderlijk genoemd, maar het Nederlands kabinet benadrukt wel dat de territoriale integriteit van soevereine landen helemaal niet ter discussie staat. Maar ja, reageert nog niet direct op het Trump-kaartje wat je in het AD kunt zien. Toch is het optreden van Trump helemaal niet onschuldig. Hè? Nee, wanneer een Amerikaanse president namelijk grenzen uitwist en onafhankelijke landen visueel toe-eigent, dan maakt hij intimidatie en machtspolitiek eigenlijk steeds normaler. En of we dat moeten willen? Nou, we kijken ook nog even naar het toerisme. Dat is ook altijd onderwerp van gesprek. De Airbnb-markt aan de Curaçaose kust die laat grote verschillen zien, is duidelijk geworden uit cijfers. Langs de Caracasbaaiweg staan 172 accommodaties geregistreerd, maar hun bezettingsgraad wordt sterk bepaald door de precieze ligging. Vakantieverblijven bij Jan Tiel en andere toeristische trekpleisters die halen volgens gegevens van Airbnb gemiddeld 85% tot 100%. Terwijl accommodaties verder landinwaarts soms niet verder komen dan 10% tot 30%. Nou, dat verschil laat zien dat de groei van Airbnb niet overal automatisch tot succes leidt. Want zelfs binnen 1-aan-1 gesloten gebied kan de afstand tot een strand of een toeristisch centrum doorslaggevend zijn. Dus als je wil beginnen met het verhuren van een heel huis of een kamer, je koopt misschien een ander pand erbij, je hebt wat geld gekregen uit een erfenis of iets dergelijks, of je boert gewoon goed. Nou, misschien wel bezint eer je begint. Eventjes de cijfers goed bekijken van die regio, dus dat blijkt wel weer. Nou, de kranten die gaan weer dicht. Terug naar de muziek. Owens Grove hoor je zo. En dit is Tracy Ellman.

Paradise FM 103.1. Living easy. Nou, die vrolijkheid van Tracy Allman. Ja, je vrijdag, hè. Altijd bijzonder, zo'n vrijdag. Misschien omdat je ineens merkt hoeveel er in een week kan gebeuren. Dingen waar je maandag nog tegenop zag, zijn inmiddels alweer voorbij. Sommige plannen gelukt, nou ja, andere totaal niet. Ja, en ergens tussen die eerste koffie en die laatste werkdag, dan ben je inmiddels zo, plop, weer een werkweek verder. Wat mij betreft is de vrijdag ook echt zo'n moment waarop je de druk een beetje van de ketel mag laten. Uiteindelijk gaat die laptop toch weer dicht. Het werk ga je achter je laten. Even geen afspraken, geen haast, geen... Het moet toch allemaal even. Gewoon naar huis, naar vrienden, naar familie of lekker helemaal niets. Want misschien is dat wel het mooiste aan de vrijdag. Je hoeft niet meteen te weten wat het weekend gaat brengen. Je hoeft alleen maar even te voelen dat de week erop zit. En eerlijk... Daar mag best nog een leuk liedje

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mouma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

9 uur. Arie Winterswijk met het nieuws. Bij afvalstortplaats Malpa IS heeft gistermiddag brand gewoed in het gedeelte waar banden worden gerecycled. Celicor heeft de stortplaats gesloten. Mensen met kleine hoeveelheden afval kunnen terecht bij het overslagstation bij Koraalspecht. Celicor zegt samen met de brandweer maatregelen te hebben genomen. De dienstverlening bij Malpa IS wordt mogelijk binnen enkele dagen hervat. Overheidsbedrijven Two-Base en Curaçao Refinery Utilities, oftewel CRU, ontkennen dat CRU 200.000 Amerikaanse dollar uit eigen middelen heeft gebruikt voor een beïnvloedingscampagne in de Verenigde Staten. Met dat geld zou Amerikaans beleid over Venezuela zijn beïnvloed. De organisaties zeggen dat ze nooit over de beschuldigingen zijn geraadpleegd en hierover geen openbare uitspraken doen. Dan nog internationaal nieuws. Een vast gascontract kost consumenten nu het hoogste tarief in 3 jaar. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Vaste elektriciteitscontracten werden ongeveer 1,5% duurder. Gas werd in een maand ongeveer 4% duurder door hogere groothandelsprijzen die opliepen door de Iran-oorlog en spanningen in het Midden-Oosten. De autoriteit Consument en Markt vindt dat Arriva in principe treinen van Amersfoort en Den Haag naar Parijs mag laten rijden. Volgens de toezichthouder komt het economisch evenwicht van de Nederlandse spoorwegen niet in gevaar. Arriva wil in 2028 beginnen, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Staatssecretaris Silvio Erkens scherpt de regels voor dierenwelzijn aan. Vanaf 2028 mogen geen koloniekooien voor kippen worden gebouwd. De regels gaan voor alle runderen gelden. Het verbod op vastgebonden koeien gaat pas in 2040 in. Biggen vanaf 7 dagen moeten altijd water hebben. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM.

festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exactement.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
2: Met muziek die je vrijdag lekker maakt, maar ook zo de muziekquiz.

En dan komt hij weer aan, hè. Dat verfrissende briesje. Bachata Rossa. Gran Lisguera op Paradise FM. Je vrijdagochtend 11 september. Ja, 9-11 vandaag, 25 jaar geleden dat het bij de Twin Towers allemaal gebeurde. Meer dan 3000 mensen overleden. Het had heel wat internationale gevolgen, spanningen, oorlogen. En vandaag wordt dat weer herdacht, waarbij er veel politie op de been is rondom Ground Zero ook nog eens een keer. Het is ook de dag van de scheiding vandaag. Eerder vanochtend spraken we met Marielle en Els van Hoek en Steen over deze bijzondere dag, want ook een scheiding kun je toch goed eindigen, positief aanvliegen. De kinderen schijnen er goed uit te kunnen komen. Nou, we hebben erover gesproken. Het staat terug te luisteren op onze website paradisefm.cw. En één tipje van deze dames is om gewoon zo goed en zo vroeg mogelijk samen in gesprek te gaan. Voordat je dingen laat escaleren. De positieve vrijdag-vibe is er zeker, want de muziek is erg lekker en goed. Avicii komt eraan. Hey brother. En DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince die schudden de boel eens even lekker door elkaar hier op Paradise. En boom boom. En shake the room.

0: Er zijn veel artiesten die een bewogen leven hebben. Je wordt geleefd, hè? Zeker als je zo groot bent als Avicii in dit geval. Hey Brother, hoorde je. Maar denk ook eens aan een Amy Winehouse bijvoorbeeld. Documentaires zijn er gemaakt over al dit soort artiesten.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: 11 september. Heb je een beetje trek? En heb je zin in een lekkere lunch? Want die hebben we hier voor je. Paraat bij Ocean House 19. De opgave ga ik vandaag voor het eerst laten horen. Als je het denkt te weten, nou, dan weet je dat WhatsApp het communicatiekanaal is om via 675-1031 jouw antwoord in te sturen. Komt de opgave aan.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Oh ja. Ja, dit weet jij, dit weet jij. Je kunt ook trouwens de Paradise FM app op je mobiele telefoon gebruiken om het antwoord in te sturen. Dan komt het ook uiteindelijk hier in onze WhatsApp-box terecht. Dus zet die op je telefoon. Titel en artiest op 675-1031 om kans te maken op dat lekkere lunchbonnetje.

0: bewegen ons richting het nieuws van 9:30. Ik zet het zo voor je op een rij. En ik heb hier met toch een grote, hondsdolle, goede Curaçao Nosje Jazz artiest voor je klaarstaan.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot

0: asfaltmeer wordt langzaam schoongemaakt. De sanering van het asfaltmeer vordert langzaam. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. De krant plaatst een luchtfoto waaruit blijkt dat een deel al onder handen is genomen. Voordat het hele terrein is gesaneerd, is Curaçao wel 4 of 5 jaar verder. Zo stelt overheids-NV Buscabay. De directeur van het bedrijf heeft tegen de Ochtendkrant gezegd dat 16 hectare vervuilde grond inmiddels is schoongemaakt. In totaal is 59 hectare in de 20e eeuw vervuild door Shell. Nu een deel van de grond is schoongemaakt, kan deze worden aangeboden voor commercieel gebruik. En bij de afvalstortplaats Malpais woedde gistermiddag brand. Het gaat om het gedeelte voor het recyclen van banden, zo heeft Celicor laten weten. Volgens het bedrijf zijn in samenwerking met de brandweer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de brand aan te pakken. Celicor heeft de afvalstortplaats gesloten en gebruikers met kleine hoeveelheden afval kunnen gebruik maken van het overslagstation bij Koraalspecht. Afhankelijk van de situatie kan de dienstverlening bij Malpais binnen enkele dagen worden hervat, zo laat het vuilverwerkingsbedrijf weten. Celicor biedt haar excuses aan de bewoners en bedrijven in het gebied aan voor de rook die de brand heeft veroorzaakt en verzekert dat het bedrijf zich volledig inzet om de situatie zo snel mogelijk te verlichten. En tot zover. Het laatste nieuws lees je natuurlijk in de Paradise FM app.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mouma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Dames en heren, welkom aan boord van The Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
5: Coco's Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dit is Paradise FM.
3: Jeremy Kesseler. Met Curaçao Noche Jazz Artist, the one and only Snoop Dogg.

0: vrijdag. Goed gevoel. Paradise ondersteunt dat met Donna Summer op 103.1. En love is in control. Kwam een bericht binnen op 675-1031.
1: Ja, goedemorgen Jeremy. Live vanuit Nederland. We zijn aan het oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse alvast volgend jaar. Moet ook gebeuren. En hoe lekker is dat om vanuit Kuik bij de pontovergang te luisteren naar Paradise FM. Dank jullie wel voor de fijne muziek.
0: Nou, graag gedaan, beste Rick. Dank je wel voor je berichtje. 675-1031. Als je iets kwijt wilt, is altijd van harte welkom. Gusto dadelijk na Michael Jackson. You rock my world.

0: Eigenlijk is het een klein beetje een dance-off perfecte song deze daarvoor. Gusto, The Disco's Revenge op Paradise in de ochtendshow. We glijden langzaamaan het weekend in, lekker de vrijdagochtend door richting de lunch. En vanavond ook over disco gesproken, Disco Inferno. De lekkerste plaatjes voor dat weekendgevoel, hè. Diodato, happy hour. Nou, dat trekt Nadine Roos dadelijk door na 10 uur. Zij is er met deel 2 van je ochtend met de beste muziek hier. En ik heb nog Fatboy Slim. Ken je de Rockefeller Skunk nog?
1: Right about now, the funk

0: Optimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De sanering van het asfaltmeer op Curaçao vordert langzaam. Buskabaai heeft 16 hectare vervuilde grond schoongemaakt. Het hele terrein saneren duurt volgens het overheidsbedrijf nog 4 of 5 jaar. In totaal raakten 59 hectare in de 20e eeuw vervuild door Shell. Het afgesloten binnenwater ontstond voor 1986. Bij afvalstortplaats Malpa IS heeft gistermiddag brand gewoed in het gedeelte waar banden worden gerecycled. Celicor heeft de stortplaats gesloten. Mensen met kleine hoeveelheden afval kunnen terecht bij het overslagstation bij Koraalspecht. Celicor zegt samen met de brandweer maatregelen te hebben genomen. De dienstverlening bij Malpa IS wordt mogelijk binnen enkele dagen hervat. Dan nog internationaal nieuws. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Tijdens een debat zei Faber dat de agent van Marokkaanse afkomst niet neutraal zou zijn. De politie Amsterdam noemt die uitspraken ongepast. De agent zegt dat zijn loyaliteit en integriteit publiekelijk in twijfel zijn getrokken. De politie gaat in aanloop naar de jaarwisseling meer controleren op vuurwerk dan in voorgaande jaren. Dat zegt korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een algeheel vuurwerkverbod. De politie controleert extra aan de grenzen en zet camera's en drones in. Ook lokaal wordt meer ingezet. Vaste gascontracten zijn momenteel het duurst in 3 jaar. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt stegen de gastarieven afgelopen maand met ongeveer 4%. Ook vaste elektriciteitscontracten werden 1,5% duurder. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op sintcaribe.nl.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En...

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Ik neem je maar mee.

Shakira hoorde je bij Paradise FM en Pure Intuition. Voor veel mensen een manier om hun weekend in te vullen. Lekker niks plannen en gewoon je intuïtie jou laten sturen. Maar als je toch op zoek bent naar een leuk feestje, dan heb ik wel een leuke tip voor je. Morgen, zaterdag 12 september, is namelijk het Scalo Straat en Music Festival. Uiteraard in Scharlo. Waar je lekker kan genieten van muziek en gezelligheid op straat. Dus zet hem in je agenda.

Een kleine Paradise Inception Coldplay hoorde je bij Paradise. De fijne stem van Chris Martin, andere zanger die ook een hele prettige stem heeft, die we gelukkig mogen horen. Dat is Robert Smith van The Cure. Maar dat was bijna niet zo geweest. Want eigenlijk wilde Robert helemaal niet per se zanger worden. Hij heeft een bijzondere stem en dat vond hij ook een beetje ongemakkelijk. Dus wilden ze vooral zich richten op instrumentale muziek. Nou, je kan het al een beetje horen. Dat is vaak goed gelukt, maar uiteindelijk komt er dan toch een stukje stem in. En dat maakt het natuurlijk wel leuk, want het allerfijnste hier op Paradise Wem vind jij natuurlijk, het meezingen. Dat ga je zo meteen ook lekker doen met Phil Collins. Dance into the Light komt eraan. En ook met The Cure. The Forest hoor je nu.

dansend onderweg naar de vrijdagmiddag. Ik neem je mee tot aan 12 uur hier op Paradise Web met Phil Collins. En zometeen nog meer feest met Oscar de Leon, details. En ook Ladies Night staat op het programma.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: asfaltmeer wordt langzaam schoongemaakt. De sanering van het asfaltmeer vordert langzaam. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. De krant plaatst een luchtfoto waaruit blijkt dat een deel al onder handen is genomen. Voordat het hele terrein is gesaneerd, is Curaçao wel 4 of 5 jaar verder. Zo stelt overheids-NV Buscabay. De directeur van het bedrijf heeft tegen de Ochtendkrant gezegd dat 16 hectare vervuilde grond inmiddels is schoongemaakt. In totaal is 59 hectare in de 20e eeuw vervuild door Shell. Nu een deel van de grond is schoongemaakt, kan deze worden aangeboden voor commercieel gebruik. En bij de afvalstortplaats Malpais woedde gistermiddag brand. Het gaat om het gedeelte voor het recyclen van banden, zo heeft Celicor laten weten. Volgens het bedrijf zijn in samenwerking met de brandweer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de brand aan te pakken. Celicor heeft de afvalstortplaats gesloten en gebruikers met kleine hoeveelheden afval kunnen gebruik maken van het overslagstation bij Koraalspecht. Afhankelijk van de situatie kan de dienstverlening bij Malpais binnen enkele dagen worden hervat, zo laat het vuilverwerkingsbedrijf weten. Celicor biedt haar excuses aan de bewoners en bedrijven in het gebied aan voor de rook die de brand heeft veroorzaakt en verzekert dat het bedrijf zich volledig inzet om de situatie zo snel mogelijk te verlichten. En tot zover. Het laatste nieuws lees je natuurlijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Met de band die je feest altijd compleet maakt. Cool and the Gang, dit is Ladies Night.

0: Leon. Details hoorde je hier op Paradise FM.
1: Paradise FM.
0: Op deze vrijdag 11 september. En als je dan de datum uitspreekt, dan is dat voor iedereen meteen een herkenbaarheid. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslag was op de Twin Towers in New York. En ik denk iedereen die dat heeft meegemaakt, dat die zich dat nog perfect kan heugen, hoe die dag eruit zag. Hoe je dat te horen hebt gekregen en hoe je dat misschien wel de rest van de dag nog volledig hebt gevolgd. Dat is een bizar moment waarop veel mensen aangaven dat het moment was dat de geschiedenis veranderde. Sowieso de luchtvaartindustrie, hè. We hebben allemaal gezien hoe we onze flesjes water daarna moesten weggooien, hoe je je schoenen uit moest doen. En voor mensen die jonger zijn, die zullen misschien wel denken, was dat ooit anders? Er is toch wel een hele hoop gebeurd daarna, ook met veiligheid, met hoe we naar de wereld kijken. Een hele oorlog die er natuurlijk op volgde eigenlijk in Irak. En ja, ergens hoop ik toch dat we verder gaan komen. Dat we elkaar weer een beetje kunnen gaan vertrouwen. Want dat is toch wel de kern van waar alle oorlogen nog steeds op doorvoeren. Geloof en daar verschillen in. Maar ook het niet kunnen vertrouwen van andere mensen. En misschien is dit een beetje een droomwereld waarin ik leef. Waarvan ik hoop dat het ooit nog zou kunnen. Maar het zou toch fijn zijn als we reden hebben om elkaar nog een beetje te kunnen vertrouwen. Om het samen gezellig te maken. En niet alleen maar bang te hoeven zijn. En meer wapens dan de ander te hoeven hebben om onszelf pas te kunnen verdedigen. Nou ja, ik blijf liever even die droom leven. Zo beneden de course, Breathless bij Paradise. En dit is Matthew Wilder en Break.

sur Libé Paradise en Breathless. Het kan zomaar zijn dat je dat iets meer bent. Deze tijd van het jaar blijft tenslotte een van de heetste maanden, september. Maar ik heb het idee, en misschien ligt het aan mij, omdat ik extra veel binnen zit in de airco deze tijden tussen 10 en 12. Maar ik heb het idee dat het nu wat minder heet is dan andere jaren. Maar correct me if I'm wrong, hoe ervaar jij deze september? Laat het even weten in een appje naar 6751031. Is het toch iets cooler?

Do Something, Breakfast at Tiffany's, hoorde je bij Paradise. Nou, geen breakfast, ook geen diner voor twee waar je kans op maakt, maar zometeen in de muziekquiz een lunch voor twee personen bij Ocean House 19, die er op het spel staat. Blijf lekker luisteren, daarvoor ook Wham! Komt eraan, U2, en ik zou zeggen, stay with me, dit is Sam Smith.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: 11 uur. Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Demi Vollering, winnaar van de Tour de France Femme en de Giro d'Italia van 2026, doet op 15 november mee aan de Kerger Duo Extreme op Curaçao. De mountainbike-wedstrijd start in Sint-Willibrordus. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 50 of 70 kilometer. De wedstrijd wordt gereden in koppels. De sanering van het asfaltmeer op Curaçao vordert langzaam. Buskabaai heeft 16 hectare vervuilde grond schoongemaakt. Het hele terrein saneren duurt volgens het overheidsbedrijf nog 4 of 5 jaar. In totaal raakten 59 hectare in de 20e eeuw vervuild door Shell. Het afgesloten binnenwater ontstond voor 1986. Dan nog internationaal nieuws. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Johannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald, die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is ze vredig ingeslapen. De herdenking van de aanslagen op het World Trade Center is begonnen in New York. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance zijn aanwezig. President Donald Trump ontbreekt. Op de plek van de torens worden geen toespraken gehouden. Nabestaanden lezen de namen voor van bijna 3000 slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Nadine Roos.
6: Steeds een stukje dichter bij de lunch.

hoorde je hier op Paradise Wim. Stuck in a moment you can't get out of. Voor veel mensen is september dat, een warme maand waar je eigenlijk niet doorheen weet te komen. Toch zei ik, ik heb het idee dat deze septembermaand iets koeler is dan de andere. En Ricardo die gaf aan, ik vind het ook inderdaad wat koeler dan de afgelopen 9 jaar dat ik hier woonde. Nou, ben ik niet de enige. We hebben gelukkig wel volle bak zon van Agda en de Munnik weer. Het regent zonnestralen.

0: Alter Fox bij Paradise, Dancing with Tears in My Eyes. Hey, hoeveel track heb jij al?
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Onderweg naar de lunch en daarin mag ik jou ook een lunch gaan aanbieden bij Ocean House 19. Een van de lekkerste plekken om verse vis te eten. Ook nog eens aan het water, waar je die vissen dan ook weer kunt zien rondzwemmen. Een heerlijke plek om een cocktailtje te drinken ook. Daar hebben ze ook verschillende varianten van. Het is tenslotte vrijdagmiddag. Dan mag je ook best tijdens de lunch al een drankje erbij pakken, toch? Lijkt dat jou wel wat? Heb je er nog nooit geluncht? En denk je, dit is iets voor mij? Dan moet je natuurlijk zeker meespelen. Pak alvast de Paradise Web app er ook bij. 675-1031. En dan ga ik jou een opgave geven en dan stuur jij daar zo snel mogelijk een berichtje naartoe.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Ja, en bij dat laatste stukje weet je hem wel, toch? Ik wel. Als je het antwoord weet, stuur je het dus door in een appje via de Paradise Wem app of in een appje naar 675-1031. En wie weet belt Vanessa jou vanmiddag tussen 4 en 6. Iets eerder dan normaal, op de vrijdag altijd. En ga je dan binnenkort lekker lunchen bij Ocean House 19.

0: machine spontaan te rinkelen. Yeah! Bij Bruno Mars, Just The Way You Are, hoorde je bij Paradise. Meer fijne muziek is onderweg. Marvin Gaye, The Spin Doctors en ook Seal en Kiss From A Rose. Trek je verder de romantiek in.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor

0: half twaalf.
1: Tour de France winnaar Demi Vollering komt naar Curaçao. Op uitnodiging van de stichting Curaçao Cycling Events zal dit jaar Demi Vollering, winnaar van de Tour de France Femme en de Giro d'Italia 2026, haar opwachting maken aan de start van de Kerger Duo Extreme op Curaçao. Op 15 november klinkt in Sint-Willibrordus het startschot voor de zwaarste mountainbike-wedstrijd van het eiland. De wedstrijd is open voor deelname voor iedere mountainbiker die voldoende ervaring en een goede conditie heeft. Er kan gekozen worden tussen een route van 50 of 70 kilometer. De stichting heeft inmiddels renners uit onder andere Aruba, Bonaire, Trinidad, Suriname, Canada, de Verenigde Staten, Colombia en Nederland mogen verwelkomen. Inschrijving en meer informatie vind je via de website curaçaocyclingevents.com. Bij de afvalstortplaats Malpais woedde gistermiddag brand. Het gaat om het gedeelte voor recyclen van banden, zo heeft Celico laten weten. Volgens het bedrijf zijn in samenwerking met de brandweer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om die brand aan te pakken. Celicor heeft de afvalstortplaats gesloten en gebruikers met kleine hoeveelheden afval kunnen gebruik maken van het overslagstation bij Koraal Specht. Afhankelijk van de situatie kan de dienstverlening bij Malpais binnen enkele dagen worden hervat. En tot zover, dit nieuws en meer lees je in onze app.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Nadine Roos.
2: Hij is de studio binnengelopen.

0: De Spin Doctors, Two Princes, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Onderweg naar jouw weekend en een mooi moment om daar alvast op vooruit te blikken. Want er zijn weer leuke dingen te doen. Dus mocht je nog naar invulling zoeken, ga ik je een handje op weg helpen. Ben je gek op een beetje snelheid? Drag races kijken, dan kun je je hart ophalen bij de Curaçao Drag Race Velocity Madness. Dat is morgenmiddagavond bij de Curaçao International Raceway. Echt een leuk event om mee te maken vanaf 5 uur. Ben je misschien op zoek naar iets leuks voor de kids? Het Wintertuin Kids Festival, dat is ook morgen vanaf 4 uur in Emmastad met de workshops, optredens. Van alles om te doen met de kids samen. Wil je nou iets bijdragen aan het eiland? Dan kun je in aanloop naar de Curaçao Cleanup dit weekend ook een clean-up dive alvast doen. Vanaf 2:30 'smiddags kun je daar aan meedoen. Voor informatie zoek je even op de gratis clean-up dive. En morgen ook het Scalo Street Festival. Kaya Kaya komt weer wat later, mocht je de war zijn. Nee, dit is natuurlijk in Scharlo. Ook een superleuk event als je op zoek bent naar een feestje. Van alles te doen dus ik zou zeggen, geniet van je weekend. En tune ook weer in. Tussen 12 en 2 dan ben ik er natuurlijk ook weer. En ik ben nog nu ook tot 12 uur bij je. Met zometeen Marc Anthony en eerst Marvin Gaye. Dit is Sexual Healing.

Mark Anthony richting de klok van 12 uur. Morgen ben ik er weer vanaf 12 uur. Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2 hoor je hier Weekend Vibes op Paradise Wim. En zometeen staat Pepijn Bierenbroodspot voor de deur met Broodje Broodspot. Belangrijkste nieuws voor het eiland en omgeving. Chesney Husks staat ook nog voor de deur. The one and

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Harry Winterswijk met het nieuws. Demi Vollering, winnaar van de Tour de France Femme en de Giro d'Italia van 2026, doet op 15 november mee aan de Kerger Duo Extreme op Curaçao. De mountainbikewedstrijd start in Sint-Willibrordus. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 50 of 70 kilometer. De wedstrijd wordt gereden in koppels. De sanering van het asfaltmeer op Curaçao vordert langzaam. Buskabaai heeft 16 hectare vervuilde grond schoongemaakt. Het hele terrein saneren duurt volgens het overheidsbedrijf nog 4 of 5 jaar. In totaal raakte 59 hectare in de 20e eeuw vervuild door Shell. Het afgesloten binnenwater ontstond voor 1986. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn hoger geopend. Oracle won 2% na hogere omzet en winst in het afgelopen kwartaal. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4%. De Dow Jones steeg 1,2%, de brede S&P 500 1% en de Nasdaq ook 1%. De Franse miljardair Bernard Arnault staat niet langer in de top 10 van de rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is volgens Bloomberg gedaald naar 143 miljard dollar. De vraag naar luxemerken van zijn bedrijf LVMH nam af door het conflict in het Midden-Oosten. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Johannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: En die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag.

0: George Michael. Samen natuurlijk met Mary J. Blige.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk om 10 minuten voor 12 exacten op recht. Goeie vrijdagmiddag. Het is bijna weekend. Nou ja, het duurt nog een paar uurtjes. Maar in ieder geval, de lunch zit weer boordevol. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over wondermiddeltjes tegen verkoudheid. Er zijn een hoop mensen momenteel verkouden. Ja, misschien zit er wel een goed middel bij. De meeste wondermiddeltjes werken overigens niet. Straks, zo rond 20 minuten voor 1, neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Werkhoven. Het eerste uur speel ik ook de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner. Nee, eigenlijk niet een diner. Een heerlijke lunch bij Ocean House 19. En er zijn weer diverse mensen jarig. Daar richten wij de spotlights op. Dat doen we in het tweede uur. Onder andere John Moss, de drummer van Culture Club. Moby, je gaat Porcelain horen. Harry Connick Jr. en Richard Ashcroft, de zanger van The Verve. Daarvan allemaal nummers straks in het tweede uur.
1: Paradise FM.
0: Normaal om deze tijd neem ik natuurlijk het Nederlandse nieuws door met Mark Kampers. Maar die geniet van een vakantie. Eind deze maand is hij weer terug. Dus ik vertel je zo'n beetje wat er gebeurd is in Nederland. Bij het zware ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen, meldt de politie. 40 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn ernstig gewond, volgens de Zwitserse autoriteiten. Zeker 10 mensen liggen op dit moment nog in het ziekenhuis. Aan boord van de bus waren 44 passagiers en een chauffeur. Er namen in totaal 48 mensen deel aan deze Nederlandse groepsreis naar Oostenrijk. Maar 4 mensen waren gisteren niet mee op de dagtrip naar Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OAT. De chauffeur overleefde het ongeluk wonderwel en heeft geen ernstige verwondingen opgelopen. Maar hij is volgens zijn vrouw aanspreekbaar, maar zwaar aangedaan. Het Nederlandse kabinet is voorstander van een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om tot zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens te komen. Kinderen en jongeren geven zelf aan dat zij soms schadelijke content zien, filmpjes waar ze van wakker liggen. Mijn oudste zoon had dat laatst, terwijl ik allerlei veiligheidsleeftijdsgrenzen en toestanden had ingebouwd, had hij toch opeens iets gezien waar hij slecht van kon slapen. De staatssecretaris in Nederland zegt, ja, ze zitten ook langer op die social media dan ze eigenlijk willen. En er zijn steeds meer Europese landen die een leeftijdsgrens voor de sociale media willen. Spanje en Nederland vinden het vooral belangrijk dat de leeftijdscontrole privacyvriendelijk is en dat de maatregelen vooraf getoetst worden. In het regeerakkoord hadden D66, VVD en CDA een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. En daar gaat nog steeds de voorkeur naar uit. De KNVB heeft de protocollen rond het gebruik van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden aangescherpt. Voortaan worden wedstrijden direct gestaakt als er vuurwerk wordt gegooid of geschoten richting het veld of een ander vak. Dat besluit is genomen na overleg van de Voetbalbond met het Openbaar Ministerie, de politie, minister David Wil van Justitie en Veiligheid en burgemeester Depla van Breda. Einde wedstrijd, iedereen naar huis, zegt Van Wil over wat er gebeurt als het vuurwerk het vak verlaat. Medewerkers van de douane in Nederland hebben naar eigen zeggen een nieuwe creatieve manier ontdekt waarop drugs worden gesmokkeld. Bij een controle stuiten ze op verdachte pinda's. Aan de Surinaamse nieuwssite Waterkant is bevestigd dat die drugs afkomstig waren uit Suriname. Zo werden het wel heel verslavende pinda's, is gekscherend te lezen op het Instagram-account van Douane Nederland. Het was voor de douaniers geen lastige zaak om te cracken, meldt de douane er knipoogend achter. En dan tot slot nog dit. Een verdachte die op het politiebureau de politietelefoon gebruikte om zijn advocaat te bellen, gaf die telefoon niet terug, maar stopte het apparaat in zijn anus. Het toestel moest operatief verwijderd worden. De verdachte werd gearresteerd. Wat hij misdaan had, is niet bekend. Het was in het cellencomplex van het politiebureau in Venlo. Hij mocht zijn advocaat bellen met de politietelefoon. Toen de politie de verdachte vroeg om het toestel terug te geven, zei hij dat hij de ongeveer 15 centimeter lange telefoon in zijn achterwerk zou hebben gestopt. De medewerkers dachten in eerste instantie dat de man een grap maakte, maar dat bleek allesbehalve het geval te zijn. De verdachte had de telefoon zo diep weggestopt dat het hem zelf niet lukte het toestel weer naar buiten te halen. Daarop besloot de politie dat de man naar het ziekenhuis moest om de telefoon operatief te verwijderen. Volgens de politie behoort het incident tot een van de meest bizarre situaties die de agenten ooit hebben meegemaakt.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Mick Jagger, let's work. Wordt lastig als je verkouden bent. En er zijn momenteel een hoop mensen verkouden.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: En mijn theorie, zal ik mijn theorie met je delen waarom veel mensen nu verkouden zijn? Dat komt door de vakantie. Mensen gaan bijvoorbeeld naar Nederland. En daar pakken ze een klein virusje mee. Dan gaan ze met z'n allen in een vliegtuig zitten. En dan vaart het verkoudheidsvirus over het eiland. En dan wil je daar natuurlijk van af. Hè? Hoesten, snotteren, spierpijn die verkouden is of nog erger griep heeft, grijpt al snel naar allerlei traditionele wondermiddeltjes. Maar wat helpt nou echt en wat is vooral een fabel? Volgens hoogleraar huisartsgeneeskunde Dirk de Vroei van de Vrije Universiteit Brussel is uitzieken uiteindelijk het belangrijkste medicijn. Antibiotica hebben bij een verkoudheid of griep geen enkele zin, omdat die alleen werken tegen bacteriële infecties. Een verkoudheid of griep duurt doorgaans ongeveer 7 dagen... en geen enkel middel zorgt ervoor dat je plotseling veel sneller geneest. En dat is ook meteen de quote van de dag. Een warme drank kan wel verlichting geven. Kippensoep is daarbij niet noodzakelijk. Thee, bouillon of warme melk hebben hetzelfde effect. De warmte kan de klachten verzachten en het herstel iets minder moeizaam werken. Dus dat werkt zolang je geen koorts hebt, want dan gaat hij weer omhoog. Honing heeft geen bijzondere geneeskracht. Het kan een zere keel tijdelijk verzachten, maar dat doet een andere warme drank ook. Conclusie, werkt niet. Zink en vitamine C maken je evenmin sneller beter als je geen tekort hebt. En zink kan nog wat nadelen hebben. Hetzelfde geldt voor levertraan, knoflook en die spreekwoordelijke gesneden ui naast je bed. Dat mensen dat echt doen, hè? Die kunnen hooguit bepaalde klachten tijdelijk verlichten, maar de ziekte verkorten ze niet. Wat wel helpt, is voldoende slaap en rust en stomen. Dat kan verlichting geven bij een verstopte neus. Een zoutoplossing in de neus kan eveneens helpen, omdat het slijm verdunt en irritatie vermindert. Paracetamol en ibuprofen kunnen koorts en spierpijn verminderen, maar versnellen de genezing niet. Ibuprofen kent bovendien mogelijke bijwerkingen, zoals maagklachten en een verhoogde bloeddruk. Zuigtabletten zijn niet per se nodig. Een gewoon snoepje of een waterijsje kan een zeer keel tijdelijk verzachten. En dan zijn er nog de homeopathische middelen. Daarvoor geldt, volgens hoogleraar huisartsgeneeskunde Dirk de Vroei van de Vrije Universiteit Brussel, voor die homeopathische middelen geldt vooral het placebo-effect. Het middel zelf heeft geen enkele 0,0 aangetoonde geneeskrachtige werking. Logisch, want homeopathie is wetenschappelijk bewezen volstrekte onzin. Kortom, rust, slaap, warmte, stoom en een zoutoplossing kunnen verlichting geven. De meeste andere populaire wondermiddeltjes maken je niet sneller beter. Overigens, voor iedereen die nog wel in die wondermiddeltjes gelooft of in homeopathie, de cartoons met Witch Doctor.
2: Give us the magic words!
3: You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wanna-wanna-bing-bang.
2: All right!

0: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Politie neemt 5 gestolen scooters in beslag. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Curaçaose politie heeft gisteren in totaal 5 gestolen scooters in beslag genomen. 4 werden aangetroffen in een woning in aanbouw aan de Tumbastraat in de wijk Koraalspecht. Een andere scooter werd aangetroffen in de buurt van een container in Salinja. Het gaat om bromfietsen die 1 dag eerder waren gestolen van personen die ze bij een verhuurbedrijf hadden gehuurd. Volgens de politie is er de laatste tijd sprake van een toename van scooterdiefstallen. Iedereen die zo'n tweewieler bezit, wordt verzocht voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze wordt gestolen. Dezelfde oproep geldt voor bedrijven die scooters verhuren. Laat de scooter niet zomaar ergens in het donker of op een afgelegen plaats achter. Parkeer de scooter op een veilige locatie en voorzie deze indien mogelijk van een goed slot en een GPS-systeem. Aldus het Korps Politie Curaçao. En de Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag een lijst met spelers bekendgemaakt voor de komende 4 wedstrijden in de voorrondes van de CONCACAF Nations League 2026. Deze worden in september en oktober gespeeld tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat heeft 23 spelers geselecteerd voor deze wedstrijden. Tiani Zegge, de keeper van het tweede elftal van AZ, maakt voor het eerste deel uit van de selectie. Opvallend is verder de afwezigheid van Richet Libazour. Welke 23 spelers zijn geselecteerd om Curaçao tijdens de komende wedstrijden te vertegenwoordigen? Lees je terug op onze website via de Paradise FM app.
6: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
7: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3.
8: Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
9: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
10: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
11: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
12: Dit is Paradise FM.
13: Heel de dag uit volle borst.
12: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
14: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Earth, Wind and Fire.

0: Wind en natuurlijk Fire met Fantasy.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Exact 20 minuten voor 1. De tijd waarop we zometeen het lokale nieuws doornemen. Maar straks speel ik ook nog in het eerste uur de muziekquiz. Gaat allemaal om een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Wat is er nou lekkerder dan bijvoorbeeld zaterdag daar uitgebreid gaan lunchen. Misschien neem je een glaasje wijn erbij. En dan een vroeg middagslaapje gaan doen. Een fijne siesta. Zo'n goede lunch. Hè, zeker bij Ocean House 19. Met volop seafood daar. Dat lijkt me een aanrader. In het tweede uur hebben we de Spotlight. Die zijn onder andere gericht op Tommy Shaw. Hij is gitaar en zanger van Styx. John Moss, drummer van de Culture Club Moby. Hoor je, met Porcelain. En Harry Connick Jr. Om maar een paar mensen te noemen. En ook trouwens Johnny Buckland. Die is leadgitarist van Coldplay. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Een oprecht goede vrijdagmiddag ook voor jou, Vanessa.
2: Nou, van hetzelfde, Pepijn.
0: Statenlid Sheldry Osepa van de PNP vraagt aan de premier Pik Pistas van de MFK om uitleg over die ontslagzaak. We hebben het er eerder over gehad, hè? De ontslagzaak rond een medewerker van het kabinet van de gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Die medewerker heeft binnen het Curaçao-huis misstanden aangekaart, waarna de regering het arbeidscontract wilde beëindigen. De zaak kwam voor de rechter in Nederland, die het ontslagverzoek van de regering afwees. In de rechtszaak kwam daarbij een geluidsopname aan bod waarin sprake zou zijn van een zogenoemde kickback van 20% door een taxibedrijf. En dan krijg je geld terug voor elke rit die dat bedrijf heeft gedaan. Sajan detail, het gaat ook nog om de twee broers.
2: Ja, de twee broers. Carlson.
0: Ja, jij kan het. Ja, precies.
2: Carlton.
0: Jouw favoriete voornaam inmiddels.
2: Ja, ik vind het sowieso al lastig uitspreken. Carlton Manuel. Ja. Iets makkelijker uitspreken. Ja, nee, ja, precies, daar gaat het om.
0: Nou, en Osepa wil opheldering, dat kan ik me levendig voorstellen. De politie van Sint Maarten heeft in samenwerking met de douane, de Koninklijke Marechaussee en de immigratiedienst van het eiland een handhavingsactie uitgevoerd bij een hotel in Cahill. Wat een herrie naar buiten met die auto's. In het hotel werden 18 personen aangehouden die illegaal op Sint Maarten verbleven. Daarnaast werd tijdens de operatie tegen mensenhandel een man aangehouden die werd gezocht in verband met meerdere gewapende overvallen op juwelierszaken. Ook werden 1 man en 2 vrouwen aangehouden in verband met vuurwapenbezit.
2: Ja, zeker. En hier op het eiland is er ook flink wat in beslag genomen. De politie heeft 5 gestolen scooters in beslag genomen gisteren. Er werden een aantal aangetroffen in een woning en eentje nog in een opslag. De politie waarschuwt dan ook, want er wordt flink veel gestolen. Het gaat hier om scooters die zijn gestolen van mensen die ze weer hadden gehuurd via een verhuurbedrijf. Maar er worden sowieso erg veel scooters gestolen op het moment. Dus even een waarschuwing vanuit het Korps Politie Curaçao, dat je je scooter niet zomaar ergens achterlaat. Hè? En zeker niet op een donker stil plekje waar die makkelijk gestolen kan worden. Plaats een GPS-systeem ook, zodat je hem goed kan traceren. En mocht die eventueel gestolen worden. En zet er een lekker dik slot op, want ze zijn bezig.
0: Ja, duidelijk. Waarom zouden mensen scooters stelen? Lever dat geld op. Dan kan je er weer 1 doorverkopen. Maar dat is toch zo opgespoord?
2: Ja, dat zou je zeggen. Ja. Ja, ik denk dat er toch. En wat ze ook vaak doen natuurlijk, is die onderdelen er weer van afhalen. En andere scooters repareren, opbouwen. Ja, ik vind het altijd erg lastig om in het hoofd van iemand die zoiets doet te kruipen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat het erg loont. Want het gebeurt veel. En de laatste tijd dus meer ook.
0: Er was een enorme brand bij Malpaís gisteren. Het gaat om het gedeelte voor het recyclen van banden. Dat heeft Celicor laten weten. Er staan foto's onder meer in het Antilliaans Dagblad. Het is echt een enorme brand geweest. Volgens het bedrijf zijn in samenwerking met de brandweer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de brand aan te pakken. Celicor heeft de bandenafvalstortplaats gesloten. Gebruikers met kleine hoeveelheden afval kunnen gebruik maken van het overslagstation bij Koraal Specht. Afhankelijk van de situatie kan de dienstverlening bij Malpais binnen enkele dagen weer worden hervat.
2: Pepijn, even voor de duidelijkheid. Is dit nou aangestoken of is het per ongeluk gegaan?
0: Ja, dat is er. Dat wordt mij niet duidelijk.
2: Want weet je, ik heb natuurlijk gisteren had ik mijn uitzending in de middag. En toen kreeg ik eigenlijk vanaf het begin van de show al foto's binnen. En er kwamen ontzettend veel foto's en filmpjes binnen. En in eerste instantie natuurlijk, wat is er aan de hand?
0: Het is ook een gigantische hoop rook als je die foto's ziet.
2: Echt, je moet eens in de app kijken. Er staan hele mooie foto's in ook. Wel echt gewoon filmisch bijna. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend slecht voor de gezondheid wat er dan de lucht ingaat allemaal. Ik vraag me af, ik kreeg ook foto's van 2021 van eigenlijk min of meer hetzelfde. Dus is dit iets wat ze tussen haakjes gecontroleerd aansteken om van die bandenafval?
0: Ik neem aan van niet.
2: Nee, je zou denken dat het niet mag. Maar
0: ik neem aan van niet.
2: Nee.
0: Ik heb geen idee. Ik hoop dat het gewoon per ongeluk. Neem aan dat het per ongeluk gebeurt.
2: Ja, je zou mogen hopen dat het per ongeluk is gegaan. Maar ik weet het niet. Ik heb er een bepaald gevoel bij.
0: Jij denkt dat mensen dat aansteken?
2: Nou ja, goed, het is natuurlijk, ze moeten van die troep af.
0: Al die banden, echt ermee, hoppa, de fik erin.
2: Nee, maar als je dus kijkt naar die foto's van 2021... dan denk ik, nou ja, goed, het is... Ja, nou ja, ik wil niks gaan roepen wat niet waar is, maar bij deze. Maar dit is mijn gevoel. Dus ik zeg het wel op de radio, maar het is mijn gevoel, het is geen feit.
0: Oké, mocht iemand er meer van weten, laat het weten.
2: Ik denk dat veel mensen dit gevoel delen ook trouwens.
0: Met enige regelmaat ruik ik, denk ik, wat ruik ik toch? En dan zijn het mensen die hun eigen vuilnis verbranden.
2: Ja, het is toch verschrikkelijk.
0: In de tuin.
2: Ja, het is allemaal, ik weet niet wat je dan in de fik steekt, maar op het moment dat je daar allemaal dit soort toxic shizzle in de hens gaat lopen steken, dan, ja, dat is toch verschrikkelijk slecht om in te ademen. Hè? Nou. En die zwarte rook, die zie je, maar op het moment dat dat op een gegeven moment een beetje oplost, het dwarrelt nog steeds van alles naar beneden en nou, je hebt echt geen idee hoe slecht dat is.
0: Nou ja, dat was bij die grote brand bij Kuurgem in de tijd, dat was witte rook.
2: Ja. Oh,
0: die was wit.
2: Ja, dat is, ja,
0: dat... Maar dat was geen nieuwe paus.
2: Nee, niet voor zover we weten. Nee.
0: Dit was het nieuws voor vandaag wel.
2: Ja, het is vrijdag. Laten we lekker een beetje rustig aan doen.
0: Ik wens jou alvast een heel goed weekend. Maar je bent er vanmiddag natuurlijk nog van 4 tot 6. En daarna DJ Boogeyman.
2: Yes.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: daarmee, Elvis Crespo. Ik ben ruim 1,90 meter. En hij, zeg maar, niet.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Ik heb hem ooit jaren geleden voor Paradise FM mogen interviewen. Toen hij hier optrad. Hij is denk ik 1,60 meter. Maar verder aardig. En een groot muzikaal talent natuurlijk. We gaan de enige echte muziekquiz spelen. Het is, wat is het eigenlijk, bijna 7 minuten voor 1. Gaat allemaal om een heerlijk diner. Voor 2, nee, een lunch. Een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Je kan er natuurlijk ook dineren. Maar wij geven 1 waardebon weg voor 1 lunch. We kijken eens naar een recensie. Daar vinden we de recensie van Wim uit Weert in Nederland. Hij zegt, heerlijk kreeft gegeten met geweldige persoonlijke bediening. Buiten het feit dat we hier geweldig hebben gegeten, was de persoonlijke bediening extreem goed. We hebben topkwaliteit oesters en kreeft gegeten op die prachtige en romantische plek aan de Pontjesbrug. Sinden zegt, zaten buiten aan het water. Heel mooi uitzicht, hele goede service, personeel super aardig. En het eten was heerlijk. Aanrader. Kas zegt, top, eerlijk gegeten voor een goede prijs. Nou ja, wat wil je nog meer? Waarschuwing vooraf, de muziekquiz van vandaag is dusdanig makkelijk dat ik eens lekker een keer geen aanwijzing geef.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Oh, dat had ik niet moeten doen, hè, dat doorheen zingen. Zal ik hem nog een keer spelen? Oké. Okay.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Ja, die is niet moeilijk, hè? Reageren kan het snelste natuurlijk via de Paradise FM-app. Mocht je die nog niet op je telefoon hebben staan, download hem even via een van de platforms. En anders nog gewoon ouderwets via 675-1031. Hè? Van welke plaats was dit het outro? Hij is niet heel moeilijk. Voor een heerlijke lunch bij Ocean House 19. We gaan richting het nieuws van 1 uur, straks de spotlight. Dit is

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met

materiaal een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag de selectie bekendgemaakt voor 4 wedstrijden in de voorrondes van de CONCACAF Nations League van 2026. Curaçao speelt in september en oktober tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat selecteerde 23 spelers. Kiani Zeggen van AZ maakt voor het eerst deel uit van de selectie. Brigitte Libazour ontbreekt. De politie op Curaçao heeft gisteren 5 gestolen scooters in beslag genomen. 4 scooters werden gevonden in een woning in aanbouw aan de Tumba-straat in Koraalspecht. Een 5e stond bij een container in Salinja. De scooters waren een dag eerder gestolen. De politie waarschuwt voor meer scooterdiefstallen en adviseert eigenaren veilige parkeerplaatsen en goede sloten te gebruiken. Dan internationaal nieuws. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakte president Jennifer Simons en de waarnemend Venezolaanse president Delcy Rodriguez vrijdag bekend. Rodriguez is op staatsbezoek in Suriname op uitnodiging van Simons. Volgens minister Melvin Bauva was de aankondiging uit veiligheidsoverwegingen laat gedaan. President Donald Trump heeft bij het Pentagon de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat de wereld 25 jaar later niet meer hetzelfde is. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om. Trump zei ook dat Iran terrorisme steunt en geen kernwapen mag krijgen. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden het Nederlandse drinkwater bedreigt. Jaarlijks komt minstens 21.000 kilo trifluorazijnzuur vrij. De stof breekt niet af en vormt risico's voor water en gezondheid. Die risico's worden onvoldoende beheerst. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Pijn, bier en broodspot.
4: Met bittersweet syrup.

0: Terecht en oprecht. Goeie vrijdagmiddag, 9 minuten over 1. Straks in het Feel Good Nieuws. Een initiatief dat ontstond uit de tragedie van 9/11. Dat initiatief probeert de datum 9/11 ieder jaar ook een andere betekenis te geven. Die van verbinding, hulpvaardigheid en iets goed doen voor een ander. Daarover dus straks meer. Nu natuurlijk, en we zijn er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Richard Ashcroft dus, die staat in de schijnwerpers. Hij is de zanger van The Verve, werd in 1971 geboren. Viert vandaag zijn 55ste verjaardag. Je hoorde net hun grootste succes, Bitter Sweet Symphony. Die beroemde strijkers, en dat klinkt ook echt heel lekker, die zijn gebaseerd op een orkestversie van The Last Time van The Rolling Stones. En dat leverde The Verve jarenlang een juridisch probleem op. Richard Ashcroft zag meer dan 20 jaar lang nauwelijks iets van de opbrengsten terug van Bitter Sweet Symphony. Was ze dan ook bittersweet. Pas in 2019 droegen Mick Jagger en Keith Richards de rechten en de royalties vrijwillig aan hem over. Wie is er nog meerjarig? Nou, Richard Melville Hall. Beter bekend als Moby. Vandaag 61 jaar geworden. Hij werd geboren in 1965 in New York. En hij groeide uit van een hardrock punk muzikant. Hij had een band, Vatican Commandos. Maar hij werd uiteindelijk een pionier in de elektronische muziek. Zijn artiestennaam, Moby, verwijst naar Herman Melville, de schrijver van Moby Dick. Moby is namelijk een verre nazaat van die auteur. In 1999 verscheen Porcelain. Dat is een melancholiek nummer over liefde, kwetsbaarheid en het besef dat een relatie soms beter kan eindigen, zelfs wanneer de gevoelens nog aanwezig zijn. Moby vond het nummer aanvankelijk zelf helemaal niet bijzonder. Hij wilde het zelfs niet op zijn album Play zetten. Hij vond zijn eigen zang veel te zwak. Toch deed hij het en Porcelain kreeg uiteindelijk een enorme impuls toen het werd gebruikt in de film The Beach met Leonardo DiCaprio. Toen werd het een wereldhit.

0: porselein. Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met dit nummer gehad.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Het werd op een gegeven moment, hè, toen het een grote hit was, toen werd het zo ontzettend veel gebruikt in bijvoorbeeld tv-programma's dat het mij bijna mijn neus uitkwam. Maar ik had het nu jaren niet gehoord eigenlijk, geef ik eerlijk toe. Ik denk, ja, het is toch een prachtig nummer van de jarige Moby. 61 geworden vandaag. Wie is er nog meer jarig? John Moss is 69 geworden. Hij is de drummer van de Culture Club, geboren in 1957 in Londen. En hij was natuurlijk een opvallend onderdeel van een van de kleurrijkste popbands van de jaren 80. Do You Really Want To Hurt Me? Betekent in 1982 de internationale doorbraak van Culture Club. Achter dat nummer zit een persoonlijk verhaal. Zanger Boy George had destijds een geheime en stormachtige relatie met die John Moss. De emoties tussen de twee vormden een belangrijke inspiratiebron voor de teksten. Zijn relatie met Boy George werd tijdens de hoogtijdagen van Culture Club trouwens zorgvuldig verborgen gehouden voor de buitenwereld. Binnen de band leidde die relatie regelmatig tot spanningen. Boy George omschreef hun verhouding als zowel destructief als een belangrijke creatieve motor achter de band. Later kreeg ze trouwens überhaupt ruzie. Moss stapte uit Culture Club en er ontstond een hele juridische strijd over financiële kwesties rond de band. Maar zodra je de eerste tonen hoort van Do You Really Want To Hurt Me, dan hoor je een wereldhit uit 1982 en een nummer dat rechtstreeks verbonden is met die gecompliceerde liefde tussen de twee belangrijkste gezichten van Culture Club.

Ja, die viert vandaag zijn 73ste verjaardag. Hij is de gitarist en zanger van Styx. Hij werd geboren in 1953, natuurlijk op 11 september in Alabama. De grootste hit van Styx, Babe, die werd geschreven door Dennis de Jong. Die is natuurlijk ook lid van zijn Styx. Die schreef deze ballad oorspronkelijk als verjaardagscadeau voor zijn vrouw. Voor de rockers binnen Styx was Babe aanvankelijk wel even slikken. De band stond namelijk bekend om stevige rock en progressieve muziek, terwijl dit een uitgesproken romantische ballad was. Toch werd het nummer de grootste Amerikaanse hit van Styx en bereikte het in 1979 de eerste plaats van de Billboard Hot 100. Dit dus ter gelegenheid van de verjaardag van Tommy Shaw.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.

0: strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur. Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy. Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Politie neemt 5 gestolen scooters in beslag. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Curaçaose politie heeft gisteren in totaal 5 gestolen scooters in beslag genomen. 4 werden aangetroffen in een woning in aanbouw aan de Tumbastraat in de wijk Koraalspecht. Een andere scooter werd aangetroffen in de buurt van een container in Salinja. Het gaat om bromfietsen die 1 dag eerder waren gestolen van personen die ze bij een verhuurbedrijf hadden gehuurd. Volgens de politie is er de laatste tijd sprake van een toename van scooterdiefstallen. Iedereen die zo'n 2-wieler bezit, wordt verzocht voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze wordt gestolen. Dezelfde oproep geldt voor bedrijven die scooters verhuren. Laat de scooter niet zomaar ergens in het donker of op een afgelegen plaats achter. Parkeer de scooter op een veilige locatie en voorzie deze indien mogelijk van een goed slot en een GPS-systeem. Aldus het Korps Politie Curaçao. En de Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag een lijst met spelers bekendgemaakt voor de komende 4 wedstrijden in de voorrondes van de CONCACAF Nations League 2026. Deze worden in september en oktober gespeeld tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat heeft 23 spelers geselecteerd voor deze wedstrijden. Kiani Zegge, de keeper van het tweede elftal.

0: elftal van AZ maakt voor het eerste deel uit van de selectie. Opvallend is verder de afwezigheid van Richard Libazour. Welke 23 spelers zijn geselecteerd om Curaçao tijdens de komende wedstrijden te vertegenwoordigen? Lees je terug op onze website via de Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
5: Zometeen meer Spotlights. Nu Madonna met Holiday.

0: Celebrate a holiday. Madonna natuurlijk hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen natuurlijk het Feel Good nieuws aan het eind van dit programma. Het gaat om een initiatief dat ontstond uit die tragedie op 9/11. Een stichting probeert de datum ieder jaar ook een andere betekenis te geven, die van verbinding, hulpvaardigheid en iets goeds doen voor een ander. Het heet 9/11 Day en je hoort natuurlijk ook een prachtige plaat Overcome van Live. Ik weet niet of je die voor de geest kan halen, maar die vond ik in der tijd in 9/11 uitermate aangrijpend, ontroerend en een hele mooie plaat. Maar eerst gaan we nog even verder met wat vrolijkers, met de Spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de Spotlights?
0: Harry Connick Jr. is 59 jaar geworden. Is hij dan nu niet eigenlijk senior? Hij werd natuurlijk op 11 september geboren, 1967. In New Orleans, muzikale stad Pur Sang. En groeide uit tot een veelzijdig entertainer, jazzpianist, zanger, acteur en televisiepersoonlijkheid. Hij was al op hele jonge leeftijd muzikaal actief. Hij groeide op met de jazztraditie van New Orleans en ontwikkelde zich tot een begaafd pianist en crooner, zoals dat heette. Een van zijn allerbekendste nummers is It Had To Be You. Een klassiek nummer dat opnieuw wereldberoemd werd dankzij de film When Harry Met Sally uit 1989. Regisseur Rob Reiner ontdekte de jonge Harry Connick en vroeg hem aanvankelijk om muziek voor de film te verzorgen. En hij werd verantwoordelijk voor een groot deel van de soundtrack. Het leverde hem zijn eerste Grammy Award op. En later heeft hij trouwens acteerwerk gedaan in films zoals Independence Day en Copycat. Het nummer It Had To Be You, When Harry Met Sally, hielp de belangstelling voor traditionele jazz en big band muziek bij een jong publiek nieuw leven in te blazen.

0: Harry Connick Jr., 59 jaar geworden vandaag.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, 9-11. Het is een beladen dag, hè. Vandaag natuurlijk 25 jaar geleden. Maar 39 jaar geleden was het ook een vreselijke dag voor de muziek. Peter Tosh werd doodgeschoten op 11 september 1987... op 42-jarige leeftijd in Kingston, Jamaica. Peter Tosh was samen met Bob Marley en Buddy Wailer een van de oprichter van The Wailers. Later bouwde hij een succesvolle solo-carrière op met uitgesproken nummers als Legalize It, je begrijpt waar dat over gaat, en Equal Rights. Zijn bijnaam was The Stepping Razor. Vanwege zijn het lopende scheermes, vanwege zijn scherpe uitspraken en zijn compromisloze houding. Een bijzondere samenwerking, hoor je zo meteen, ontstond in 1978 toen Mick Jagger en Peter Tosh samen Don't Look Back opnamen. Tosh had een contract bij Rolling Stones Records en Mick Jagger was een heel groot bewonderaar van de muziek van Peter Tosh. Hij stond bekend, Peter Tosh, als uitgesproken voorvechter van mensenrechten en natuurlijk van de legalisering van marihuana. Tijdens het beroemde One Love Peace Concert in Jamaica 1978 stak hij op het podium een joint op en hield hij een felle toespraak tegen de overheid. Op 11 september 1987 drongen gewapende mannen zijn woning in Kingston binnen. Tijdens de overval werden meerdere mensen, vrienden van Peter Tosh, doodgeschoten. En ook hij kwam daarbij om het leven. We herdenken hem en vieren ook weer zijn muziek en zijn leven met Don't Look Back, Mick Jagger en Peter Tosh.

0: Gabriel. Met Salisbury Hill hier bij Paradise FM. Brengt de tijd op 8 minuten voor 2. Uitstekende tijd natuurlijk voor het Feel Good Nieuws.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good Nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: En dat is Feel Good Nieuws met natuurlijk toch een klein rauw randje. Hè. Het is 9-11. We kunnen er niet omheen. Vandaag 25 jaar geleden. 11 september is in Amerika en ook daarbuiten natuurlijk voor altijd verbonden met een van de allerdonkerste dagen uit de recente geschiedenis. Maar een initiatief dat ontstond uit die tragedie probeert 9-11 ieder jaar ook een andere betekenis te geven. Die van verbinding, hulpvaardigheid en iets goeds doen voor een ander. 9-11 Day werd in 2002 opgericht door David Payne en Jay Wynock. Deze laatste, Wynock, verloor zijn broer Glenn bij de instorting van het World Trade Center. Hun idee was eenvoudig. Maak van de donkere dag van het jaar juist de grootste dag van het jaar. Een dag om iets goeds te doen. Sinds 2009 is 11 september officieel de Amerikaanse National Day of Service and Remembrance. Voor het 25-jarig herdenkingsjaar is die campagne opgeschaald onder de naam Unite for Good. Het doel: minstens 1 miljoen goede daden doen. Dat kan van alles zijn. Bloed geven, een eenzame persoon bellen, een buurman helpen, schoolspullen doneren of simpelweg iemand bedanken. De gedachte is dat geen enkele goede daad te klein is. Het gezicht van de campagne is comedian en acteur Pete Davidson. Zijn vader, brandweerman Scott Davidson, kwam om bij de aanslagen. Dan heb je ook nog het initiatief Together We Grow in Battery Park in New York. Werd deze week de eerste van uiteindelijk 3000 bomen geplant. Ongeveer grofweg 1 boom voor ieder slachtoffer. De gedachte achter 9-11 Day is eigenlijk heel krachtig. Hè? Na de aanslagen van 2001 ontstond spontaan een enorme golf van saamhorigheid. Mensen hielpen vreemden, doneerden bloed en keken naar elkaar om. En 9-11 Day probeert die menselijke reactie ieder jaar opnieuw tot leven te brengen. Niet door het verdriet te vergeten, maar door de herinnering om te zetten in iets positiefs. Van rouw naar verbinding en van herinneren naar goed doen. Een van de nummers die voor mij onlosmakelijk met die tijd is verbonden, en ik denk voor velen, is Overcome van de groep Live. Dat nummer stond toevallig gepland voor release in september 2001. Iedereen dacht dat het nummer door zanger Ed Kowalczyk speciaal was geschreven naar aanleiding van de aanslagen op de Twin Towers. Maar dat was dus helemaal niet zo. Maar toen die tragedie plaatsvond, leken de teksten naadloos aan te sluiten op de emoties van de hele wereld. Vrijwel direct na de aanslagen maakte regisseur Mary Lambert een speciale videoclip voor Overcome. De clip bevat geen dure effecten of optredens, maar sobere aangrijpende beelden van brandweerlieden, hulpverleners en de puinhopen van Ground Zero. Live besloot om niet te profiteren van de enorme aandacht. De band doneerde alle opbrengsten en royalties van de single aan het Amerikaanse Rode Kruis en aan organisaties die de gezinnen van omgekomen brandweerlieden en agenten ondersteunde. En het nummer werd wereldwijd grijs gedraaid. Voordat ik het ga draaien, wens ik je nog een hele fijne vrijdagmiddag, een bijzonder goed weekend. En ik meld me maandag weer. Ajo.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca simpel, the solution. Race above. Hasi compra di cas, calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa tour dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, simpel. The way pa hasi. Simpel.
4: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
5: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag de selectie bekendgemaakt voor 4 wedstrijden in de voorrondes van de CONCACAF Nations League van 2026. Curaçao speelt in september en oktober tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat selecteerde 23 spelers. Kiani Zeggen van AZ maakt voor het eerst deel uit van de selectie. Brigitte Libazour ontbreekt. De politie op Curaçao heeft gisteren 5 gestolen scooters in beslag genomen. 4 scooters werden gevonden in een woning in aanbouw aan de Tumba-straat in Koraalspecht. Een 5e stond bij een container in Salinja. De scooters waren een dag eerder gestolen. De politie waarschuwt voor meer scooterdiefstallen en adviseert eigenaren veilige parkeerplaatsen en goede sloten te gebruiken. Dan internationaal nieuws. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakte president Jennifer Simons en de waarnemend Venezolaanse president Delcy Rodriguez vrijdag bekend. Rodriguez is op staatsbezoek in Suriname op uitnodiging van Simons. Volgens minister Melvin Bauva was de aankondiging uit veiligheidsoverwegingen laat gedaan. President Donald Trump heeft bij het Pentagon de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat de wereld 25 jaar later niet meer hetzelfde is. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om. Trump zei ook dat Iran terrorisme steunt en geen kernwapen mag krijgen. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden het Nederlandse drinkwater bedreigt. Jaarlijks komt minstens 21.000 kilo trifluoroazijnzuur vrij. De stof breekt niet af en vormt risico's voor water en gezondheid. Die risico's worden onvoldoende beheerst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
8: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
9: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
10: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
11: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Marisa Wildeboer.
13: Een hele goede vrijdagmiddag. Straks Suzanne en Freek naar Willem.

0: We gaan.
1: Een hele goede vrijdagmiddag.
2: Paradise FM.
1: Ja, misschien zit je lekker op je werk. Misschien ben je wel onderweg in de auto. Of misschien heb je vandaag gewoon een heerlijk dagje vrij. Waar je ook bent, supergezellig dat je weer luistert naar Paradise FM. Het is vandaag vrijdag en we gaan sowieso een hele gezellige middag tegemoet. We gaan natuurlijk alweer aftellen richting het weekend. Ja, en heel eerlijk, dat blijft toch altijd wel een lekker gevoel. We spelen vandaag een muziekquiz. Natuurlijk schuift Vanessa Werkhoven bij me aan voor een nieuwe kletspotvraag. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel goede muziek voor je klaarstaan. We beginnen gelijk met een heerlijke klassieker. Een heerlijk nummer als je het aan mij vraagt. Hier is Show Me Love.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
7: Politie neemt 5 gestolen scooters in beslag. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Curaçaose politie heeft gisteren in totaal 5 gestolen scooters in beslag genomen. 4 werden aangetroffen in een woning in aanbouw aan de Tumbastraat in de wijk Koraalspecht. Een andere scooter werd aangetroffen in de buurt van een container in Salinja. Het gaat om bromfietsen die 1 dag eerder waren gestolen van personen die ze bij een verhuurbedrijf hadden gehuurd. Volgens de politie is er de laatste tijd sprake van een toename van scooterdiefstallen. Iedereen die zo'n 2-wieler bezit, wordt verzocht voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze wordt gestolen. Dezelfde oproep geldt voor bedrijven die scooters verhuren. Laat de scooter niet zomaar ergens in het donker of op een afgelegen plaats achter. Parkeer de scooter op een veilige locatie en voorzie deze indien mogelijk van een goed slot en een GPS-systeem. Aldus het Korps Politie Curaçao. En de Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag een lijst met spelers bekendgemaakt voor de komende 4 wedstrijden in de voorrondes van de

0: Nations League 2026. Deze worden in september en oktober gespeeld tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat heeft 23 spelers geselecteerd voor deze wedstrijden. Kiani Sege, de keeper van het tweede elftal van AZ, maakt voor het eerste deel uit van de selectie. Opvallend is verder de afwezigheid van Richet Libazour. Welke 23 spelers zijn geselecteerd om Curaçao tijdens de komende wedstrijden te vertegenwoordigen? Lees je terug op onze website via de Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een heerlijke lunch voor twee personen bij Ocean House 19. Ja, die zit natuurlijk in het Rifford in Otterbanda. Dus daar kun je niet alleen heerlijk eten, maar heb je ook nog eens prachtig uitzicht over de Sint-Annebei. Ja, dus als je van seafood houdt, dan zit je daar helemaal goed. Ze hebben de oesters, sushi, garnalen, lobster. Ja, allerlei soorten visgerechten. Maar als je meer van vlees houdt, ja, dan kun je daar ook zeker terecht. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren als je deze heerlijke bom wil winnen. Ik ga hem instarten, daar komt-ie.
0: Van welke plaat is dit het outro?
1: Ja, en weet jij het antwoord? Laat het dan weten via de...

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Lex Jansen met het nieuws. Vuilverwerkingsbedrijf Celicor heeft de dienstverlening op de stortplaats van Malpais vandaag om 12 uur 's middags hervat. Gistermiddag ontstond brand bij de bandenrecycling. De brand is onder controle. Afvalwagens kunnen via alternatieve routes storten. Mensen met kleine hoeveelheden afval wordt aangeraden naar het overslagstation in Coraalspecht te gaan. De Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag de selectie bekendgemaakt voor 4 wedstrijden in de voorrondes van de CONCACAF Nations League van 2026. Curaçao speelt in september en oktober tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat selecteerde 23 spelers. Kiani Zegge van AZ maakt voor het eerst deel uit van de selectie. Righetli Bazour ontbreekt. Dan internationaal nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag in Saoedi-Arabië minstens 2 pompstations van een oost-westelijke oliepijpleiding geraakt. Amerikaanse regeringsfunctionarissen melden aan CNN dat de projectielen uit Irak kwamen. Het is onduidelijk wie achter de aanval zit en of de pijpleiding schade heeft opgelopen. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag. 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. De AEX-index is vrijdag met winst gesloten na verliezen eerder deze week. De Amsterdamse hoofdindex kreeg steun van dalende olieprijzen en steeg 0,5% naar 1098,76 punten. Brentolie zakte tot onder de $105 per vat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen.
5: De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Marisa Wildeboer.
8: Straks tijd voor een gesprekje met Vanessa Werkhoven.

0: Night Symphony, hoor je hier op
1: Paradise FM.
0: En het is tijd om dat Vanessa weer eventjes bij me aanschrijft voor een nieuwe kletsvotsvraag. Maar we gaan geen kletsvotsvraag doen, hè, Vanessa?
2: Oké, okay. Nee. Ja, ik vind alles prima. Ik ben helemaal voorbereid op de kletsvotsvraag, maar helemaal goed, hoor.
0: Ik dacht, we gaan eventjes weer bij elkaar inchecken.
2: Ja.
0: Hoe gaat het?
2: Niet goed. Jawel, gaat lekker.
0: Nee, we hebben natuurlijk een onwijs druk weekend gehad. We zijn nog een beetje aan het bijkomen, tenminste ik nog wel. En volgens mij jij ook.
2: Ja, het is zo bizar, want het is vrijdag. En dat je dus nu inderdaad benadrukt dat we een onwijs druk weekend hebben gehad. En dat is vorige week alweer, maar ik voel het nog steeds.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Wat heeft dat weekend erin gehad? Ja. Is dat gewoon dat we nu ouder worden? Of is dit gewoon normaal?
2: Ja, als jij dit aan mij vraagt. Dat we ouder, we worden allemaal ouder. Maar dat scheelt tussen ons natuurlijk ook nog wel een beetje. Dus ik zou voor mezelf kunnen zeggen ja. Voor jou nou, dat zal toch wel meevallen. Nee, ik denk echt wel dat het was gewoon intens.
0: Ja.
2: Dus, maar ik vind het eigenlijk ook een beetje erg om daar op vrijdag nog over te zeuren.
0: Ja, nee, we zeuren niet. Maar we voelen het wel even.
2: Ja,
0: het
2: is, zeker.
0: We voelen extra veel dat het gewoon weer lekker is om straks weekend te hebben.
2: Ja, ik heb het gevoel dat we echt 2 weken non-stop hebben gewerkt. En dat is soort van ook zo natuurlijk.
0: Nou, ik kreeg vandaag kwam ik weer beelden tegen van het festival. En toen kreeg ik wel helemaal zo'n kriebeltje in mijn buik. Dacht ik, het was wel echt leuk, hè?
2: Gek.
0: Het was zo leuk. Maar ja, er staat weer een nieuw weekend voor de boeg. En er staan weer allemaal dingen op de planning. Waaronder morgen Scalo in Scharlo.
2: Ja.
0: Muziek en... Nee, wacht, een cultuur- en muziekfestival. Ik moet het goed zeggen.
2: Eten, lekker eten.
0: Eten, heerlijk.
2: Een prachtige plek natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus we zijn van de week natuurlijk samen even die kant op gegaan om te filmen. En het is volgens mij echt wel een super gave spot voor weer een nieuw feest. Weet je wel? Dus het is... Je hebt gewoon op dit eiland geen tijd om bij te komen.
0: Nee.
2: Toch?
0: Klopt.
2: Je gaat van het ene festival ding in het andere festival feest ding. En het is allemaal even leuk en het ene is nog leuker dan het ander. Nou ja, goed.
0: Ja.
2: Ik heb hem wel opgeschreven.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet.
0: Maar over jou daar gaan zien is.
2: Maar ik ga morgen echt even in het moment kijken wat er gebeurt. Maar jij bent er wel?
0: Ja, tuurlijk. Ja, kijk, weet je, Scharlo, dat ken ik niet heel goed. Daar kom ik natuurlijk ook voor de rest niet heel vaak. En ik weet ook dat het niet altijd even goed bekend staat. En ik vind het wel mooi dat ze zo'n, want het is echt een hele mooie plek. Ik ben er de afgelopen weken best vaak geweest voor video's. Het is gewoon een hele mooie plek. Heel veel cultuur zit eraan. Mooie muurschilderingen. Ongelooflijk. En het is eigenlijk jammer dat daar nog niks gebeurt. Dus dat nu de eerste keer... Ik weet niet of er voorheen trouwens ook al evenementen zijn geweest.
2: Er zijn wel evenementen in Scharlo. Je hebt sowieso het Vrijheidsfestival natuurlijk. Ieder jaar is ook daar op die plek.
0: Oh, dat wist ik niet. Oké.
2: Maar het is gewoon een hele mooie plek. Het het is los van het feit dat er superveel mooie murals zijn. Een mooie art. En het leeft daar wel echt.
0: Ja.
2: Je voelt gewoon de mensen houden van Scharlo. Dus het leeft. Het is rauw, maar ook weer cultureel heel erg prachtig.
0: Ja.
2: Dus een hele mooie plek voor een feest.
0: Ja, ik ben echt heel benieuwd. Het wordt natuurlijk de eerste editie. De kaarten staan, als het goed is, nog steeds online. Volgens mij zijn ze nog niet uitverkocht. Dus wil je er nou bij zijn, haal zeker even je kaartje. Maar er komen nog meer dingen aan, Vanessa.
2: Ja, we hebben sowieso Wintertuin. Dit is wel voor de kids. Het is al helemaal uitverkocht, heb ik begrepen.
0: Is dat? Is snel gegaan.
2: Ze doen het dit jaar voor het eerst bij de scouting in Emmastad. En het is gewoon... Er zijn ontzettend veel leuke dingen te doen voor kinderen. Echt, ik heb begrepen dat als je de hele dag komt... dat je bijna niet eens alles kunt doen, zeg maar. Weet je wel, zoveel aanbod is.
0: Ongelooflijk.
2: Dus voor ieder wat wils. En ook de kans voor kids om het podium op te gaan... te kijken naar prachtige performances. Te spelen, lekker te eten. Alleen maar gezonde, healthy vendors. Dus dat
0: meen je.
2: Leuk.
0: Wat goed.
2: Met een heel gerust gevoel als ouder. Je kinderen daar lekker laten spelen. Zelf of meespelen. Of lekker eventjes een fijn plekje onder de boom te zoeken. En gewoon ook lekker te gaan genieten. Dus dat is hartstikke leuk. En dan volgende week hebben we de Wintertuin editie voor volwassenen.
0: Ja, want die voor kinderen is, als ik het goed heb, zondag. Of is dat morgen? Nee, zondag. Toch?
2: Even kijken, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Ja, volgens mij is het zondag. En dan volgende week is op een avond... Ik moet het even uit mijn hoofd... Donderdagavond?
2: Nou...
0: Volwassenen editie?
2: Volgens mij is dat op 19, dacht ik. En dan weet ik niet uit mijn hoofd wat voor dag het is, maar het is de 19.
0: Maar het komt er in ieder geval wel aan. En over die volwassenen editie, Vanessa, kun je daar nog wat over vertellen? Want ik weet dat dit natuurlijk wel helemaal in jouw straatje... eigenlijk past, toch? Dit vind jij fantastisch.
2: Ja, zeker. Ik vind het hartstikke fantastisch. Zeker ook omdat, ik ervaar het altijd een beetje als een magisch event.
0: Ja.
2: Maar in principe is het een literair festival. Dus het idee is gewoon de kunst van het woord.
0: Mm-hmm. Hè?
2: En dat in de vorm van iemand die een boekpresentatie komt geven. Wintertuin geeft ook verschillende workshops vooraf. Hè? Dus begeleidt heel veel nieuwe schrijvers in hun proces. En daar komen ook weer schrijvers uit die dus een boek gaan schrijven en uiteindelijk ook gaan uitbrengen.
0: Ja.
2: Tina Krolis, die was van de week bij mij in de studio, die gaat haar boekpresentatie houden, haar eerste boek. Een boek voor tieners in het Papiaments. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Heel oh, wauw.
2: Want er is niet zoveel voor die leeftijdsgroep geschreven in het Papiaments.
0: Ja.
2: Dat is echt haar missie geweest hiermee. Het boek komt ze presenteren. Verder zijn er allerlei andere presentaties, art, spoken word, echt van alles. Dus ja, ik zou lekker die kant op gaan en heerlijk gaan genieten van alles wat het festival te bieden heeft.
0: Zijn er nog kaartjes voor de volwassenen editie?
2: Volgens mij wel. Voor zover ik weet is het nog niet uitverkocht.
0: Maar het gaat wel snel. Want als de kinderen nu al uitverkocht zijn, moet je er misschien wel een beetje snel bij zijn.
2: Als je zeker wil weten dat je erbij bent, dan zou ik gewoon lekker eventjes vast die tickets kopen. En goed, als het niet uitverkoopt, dan kun je natuurlijk ook daar nog bij Landhuis Vredenburg de kaartjes
0: halen. Ja.
2: Ik zit ondertussen even te kijken.
0: Ja.
2: Het is 19 september inderdaad.
0: Okay.
2: En dat is dus op een... dat weet ik niet uit mijn hoofd. En hier, dit agenda laat ook niet. Maar dat is niet moeilijk uit te zoeken.
0: 19 september op een zaterdag. Nou, ook op een zaterdag, volgende week.
2: Okay.
0: En als we nou heel veel zin in hebben in wijn dit weekend, Vanes, waar moeten we dan zijn?
2: Ja, wijn sowieso. je hebt meerdere plekken natuurlijk. Maar Servifrai, Arie Pieter heeft de jaarlijkse, kan ik zeggen,
0: salesverkoop. Ja,
2: maar dat is wel echt, een... Ja, Arie Pieter heeft natuurlijk ontzettend lekkere wijnen, exclusieve wijnen.
0: Ja.
2: En ik weet dat die saleverkoop, dat die ieder jaar gewoon keihard gaat. Dus ook daar moet je op tijd bij zijn.
0: Ja.
2: Ik ga hem zo meteen eventjes bellen ook tijdens mijn...
0: Oh, dat is leuk,
2: Ja, dan bel ik eventjes met hem en dan heb je alle informatie. Er zitten vast weer exclusieve stukken tussen voor een mooie prijs. Dus lekker.
0: Nou, leuk. Nou, in ieder geval hoor je Vanes en Werkhoven tot 6 uur vanavond. Ik zou zeggen, alvast een goed weekend, Vanes.
2: Yes.
0: En dan spreken wij elkaar maandag weer.
2: Helemaal goed. Fijn weekend, Marie.

could.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: 4.
1: Politie neemt 5 gestolen scooters in beslag. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De Curaçaose politie heeft gisteren in totaal 5 gestolen scooters in beslag genomen. 4 werden aangetroffen in een woning in aanbouw aan de Tumbastraat in de wijk Koraalspecht. Een andere scooter werd aangetroffen in de buurt van een container in Salinja. Het gaat om bromfietsen die 1 dag eerder waren gestolen van personen die ze bij een verhuurbedrijf hadden gehuurd. Volgens de politie is er de laatste tijd sprake van een toename van scooterdiefstallen. Iedereen die zo'n 2-wieler bezit, wordt verzocht voorzorgsmaatregelen te nemen.

0: nemen om te voorkomen dat deze wordt gestolen. Dezelfde oproep geldt voor bedrijven die scooters verhuren. Laat de scooter niet zomaar ergens in het donker of op een afgelegen plaats achter. Parkeer de scooter op een veilige locatie en voorzie deze indien mogelijk van een goed slot en een GPS-systeem. Aldus het Korps Politie Curaçao. En de Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag een lijst met spelers bekendgemaakt voor de komende 4 wedstrijden in de voorrondes van de CONCACAF Nations League 2026. Deze worden in september en oktober gespeeld tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat heeft 23 spelers geselecteerd voor deze wedstrijden. Kiani Zegge, de keeper van het tweede elftal van AZ, maakt voor het eerste deel uit van de selectie. Opvallend is verder de afwezigheid van Richet Libazour. Welke 23 spelers zijn geselecteerd om Curaçao tijdens de komende wedstrijden te vertegenwoordigen? Lees je terug op onze website via de Paradise FM-app.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: I knew you were waiting hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, de kracht van social media, dat bewijst dit verhaal maar weer. Een nummer van bijna 20 jaar oud staat in één keer op nummer 2 in de top 50 van Nederland. Ik heb het natuurlijk over So Incredible van Ilse de Lange. Het nummer ging viral nadat een TikToker Aisha een dansje erop deed. Daardoor gingen mensen het massaal luisteren, streamen en delen. Ja, voor je het weet heb je gewoon weer een tophit te pakken. Nou, Ilse de Lange begreep er niet heel veel van, zag ik aan de video's. Maar we gaan hier natuurlijk gewoon heerlijk aan meedoen. Daarnaast is het ook gewoon een heerlijk nummer om naar te luisteren. Hier is Ilse de Lange met So Incredible.

Ja, dan zit mijn vrijdagmiddag er alweer op. Ik hoop je natuurlijk morgen te zien bij het Straat- en Muziekfestival Scalo in Scharlo. Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in. Ik wens je nog heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. Maandag hoor je mij natuurlijk weer vanaf 2 uur. Geniet!

0: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Vuilverwerkingsbedrijf Celicor heeft de dienstverlening op de stortplaats van Malpais vandaag om 12 uur 's middags hervat. Gistermiddag ontstond brand bij de bandenrecycling. De brand is onder controle. Afvalwagens kunnen via alternatieve routes storten. Mensen met kleine hoeveelheden afval wordt aangeraden naar het overslagstation in Koraalspecht te gaan. De Curaçaose Voetbalbond heeft vandaag de selectie bekendgemaakt voor 4 wedstrijden in de voorrondes van de CONCACAF Nations League van 2026. Curaçao speelt in september en oktober tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Bondscoach Dick Advocaat selecteerde 23 spelers. Kiani Zegge van AZ maakt voor het eerst deel uit van de selectie. Righetli Bazour ontbreekt. Dan internationaal nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag in Saoedi-Arabië minstens 2 pompstations van een oost-westelijke oliepijpleiding geraakt. Amerikaanse regeringsfunctionarissen melden aan CNN dat de projectielen uit Irak kwamen. Het is onduidelijk wie achter de aanval zit en of de pijpleiding schade heeft opgelopen. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten, 72,6% kwam op tijd aan. De AEX-index is vrijdag met winst gesloten na verliezen eerder deze week. De Amsterdamse hoofdindex kreeg steun van dalende olieprijzen en steeg 0,5% naar 1098,76 punten. Brentolie zakte tot onder de $105 per vat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Werkhoven werkt over.
4: Een hele goede vrijdagmiddag.

Sorry met Would I Lie To You hier op Paradise FM vrijdagmiddag. Het is 4:12. Een hele goede middag. Dat hoop ik, dat je een hele goede middag hebt. We gaan richting het weekend. Ik ben er vandaag tot 6 voor je en daarna is het schloes hier. Tenminste, wat mij betreft. Hè. Daarna geef ik natuurlijk het stokje weer door aan DJ Boogieman. Ik heb vandaag wel een druk programma. In die 2 uren gaat er een hoop gebeuren. Ik ga zo meteen als eerste even met Arie Pieter bellen. Want Arie Pieter die heeft zijn jaarlijkse uitverkoop, waar we natuurlijk ontzettend naar uitkijken. Bij Servifre, heerlijke wijnen, de beste wijnen van het eiland. En dan ook nog eens tegen een mooi prijsje. Wat hij allemaal heeft staan en vanaf hoe laat je daar voor de deur kunt gaan liggen, dat laat hij je zo meteen weten. Verder bel ik eventjes met Helmy Smulders. We hebben vandaag het laatste belletje. Dat betekent dat ik ook de laatste Island Vibes ga weggeven. Hè. Je kan hem natuurlijk wel gewoon nog blijven kopen in de winkel, maar de laatste die ik weggeef deze week en ook het laatste recept dat ze met je deelt, zometeen. Daarna schuiven ook nog eens de mensen van Crown Automotives en MCB bij me aan, want ze hebben morgen namelijk een hele mooie car presentatie daar bij Crown Automotives. En je kan niet alleen naar mooie auto's kijken. Nee, we willen natuurlijk ook kopen. En daarom schuift er ook iemand van MCB aan. Want ze hebben de handen ineengeslagen, zodat jij, als je daar morgen bent en gelijk een auto wil kopen en daarvoor een financiering wil aanvragen, dat het allemaal gewoon in één keer geregeld kan worden. Hartstikke mooi. Nou ja, dit en nog heel veel lekkere muziek heb ik voor je klaarstaan tot 6 uur. Dit is Paradise en dit is Elton John samen met Dua Lipa en Pnau, Cold Heart.

0: Elton John, Dua Lipa en Pernau hoorde je met Cold Heart. Ja, dat is niet lekker, een koud hart. Iets wat bij mij altijd heel goed helpt als ik koud ben sowieso, dat is een lekker glas rode wijn. Daar word ik ontzettend warm en gelukkig van. Vandaar ook dat ik erg gelukkig werd van het berichtje van Harry Pieter vandaag. Want die heeft bij Servivre weer de jaarlijkse uitverkoop. Goedemiddag, Harry Pieter.
1: Een hele goede middag, Vanessa.
0: Ja, nou ja, daar worden we allemaal wel blij van, denk ik.
1: Ja, nee, daar word je zeker wel blij van. Zeker als je het een beetje koud hebt. Een goed glas rode wijn in dit klimaat is nooit weg.
0: Heerlijk, heerlijk, sowieso. Ook als ik het warm heb. Hé, maar vertel eventjes, wat heb je allemaal staan voor moois?
1: Nou, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Elk jaar doen we deze jaarlijkse uitverkoop. Ook elk jaar krijgen we het verhaal, gaan jullie ermee ophouden? Nee, een uitverkoop is niet dat we gaan stoppen. Een uitverkoop is dat we een beetje ruimte in de magazijnen willen maken.
0: Ja.
1: Om de spulletjes voor kerst die eraan zitten te komen een mooi plekje te kunnen geven. Dus ik loop, as we speak, loop ik even een rondje langs alles wat we hebben uitgesteld. Ja, het is weer te veel om op te noemen. Ik kan nooit nee zeggen. Dan pak die lijst erbij. Dan begin ik met aankruisen wat er allemaal. Oh, dat zou nog leuk zijn. Oh, dat is nog leuk. Oh, dat is lekker. Oh, laten we daar een pallet deal van doen, weet je. Dus
0: ja,
1: waar zullen we eens beginnen? Kijk, ik sta hier. Nou, we hebben voor het eerst van het jaar pallet deals. Dat is iets waar we gewoon erg veel van hebben. Waarvan ik zeg, nou, weet je, ik heb daar veel van gekocht. En ik wil dat mijn gasten daar ook van kunnen profiteren. Ik sta hier dus naar 2,5 meter Pinot Grigio della Venezia. Dat is het. Om mee te beginnen. Dat is natuurlijk al erg lekker.
0: Nou.
1: We hebben nog, naar aanleiding van het Blue Wave voetbal, heb ik nog een x-aantal flessen Blue Wave Malbec over bijvoorbeeld. Nou, die gaan er ook uit tegen. Ja, met 5-0 gaan die eruit.
0: Ja, ja.
1: En voor de rest, ja, echt van alles en nog wat. Van Zuid-Afrika tot aan Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk. En je kan het allemaal zo gek niet noemen. Maar ook bijvoorbeeld voor de kerst. Grote flessen. 3 liter, 6 liter. Bubbeltjes, nou ja, eigenlijk gewoon weer as we speak, te veel om op te noemen.
0: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat de mensen lekker zelf even die kant op moeten komen en gewoon moeten gaan kijken.
1: Idee.
0: Maar vanaf hoe laat kunnen ze dat doen? Want is het de bedoeling dat mensen vanmiddag al binnenkomen of is het echt officieel vanaf morgenochtend?
1: We zijn nu nog bezig met de final touch, de puntjes op de i even nog. En
0: ja.
1: Morgen vanaf 10:00 is iedereen van harte welkom. Van 10 tot 7 staan we met een heel team tot je beschikking en is het lekker grabbelen en graaien. Een echte foire au vin.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Nou, Arie Pieter, ik wens je heel veel succes. Het zal ongetwijfeld super druk worden. En ik denk dat ik morgen ook wel eventjes in de rij ga staan.
1: Helemaal gezellig. Zie ik je morgen.
0: Helemaal goed. En succes.
1: Okay.
0: Doei.
1: Dag. 1, 2.

uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Rosé gaat als een raket, wereldwijd, en is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifré. Rosé all day!

Sterke relatie tijdens bezoek Rodriguez. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Caracas en Paramaribo halen de vriendschapsbanden aan en gaan nauwer samenwerken. Tijdens een staatsbezoek van waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela aan Suriname zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van onder meer onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakte de Surinaamse president Jennifer Simmons en haar Venezolaanse ambtgenoot vrijdag bekend in Paramaribo. Met enkele ministers arriveerden zij donderdagavond lokale tijd in Suriname. Op verzoek van Caracas werd hun komst pas kort daarvoor aangekondigd door Paramaribo. En vuilverwerkingsbedrijf Celicor laat vandaag weten dat de dienstverlening op de stortplaats van Malpais sinds 12 uur vanmiddag weer is hervat. Gistermiddag ontstond brand in het gedeelte waar banden worden gerecycled op het terrein. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de brand te bestrijden. Uiteindelijk is de brand onder controle gebracht. Alle wagens die afval komen storten kunnen dat nu via alternatieve routes doen. Mensen met kleine hoeveelheden afval wordt aangeraden gebruik te maken van het overslagstation in Coraalspecht. Celicor blijft de gemeenschap op de hoogte houden van de ontwikkelingen en biedt excuses aan voor eventueel ongemak. Celicor bedankt iedereen voor het begrip. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.

Vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.

0: Combinatie Coldplay en Big Sean hoorde hier op Paradise FM en Miracles. Vrijdagmiddag en ja, superleuk dat je luistert. Hartstikke fijn voor jou ook, want ik heb Helmi Smulders weer aan de lijn met de laatste keer een recept uit het Island Vibes magazine. Een hele goede middag, Helmi.
1: Goedemiddag, Vanessa. Ja, nou, jammer dat het alweer de laatste keer is. Dat was
0: nou,
1: hè?
0: Ja, vond ik ook. En ja, na vandaag zullen de mensen het gewoon met recepten in het magazine moeten doen natuurlijk. Want er staan er nog een heleboel in die je natuurlijk in de afgelopen dagen niet hebt behandeld.
1: Ja, er staat inderdaad nog genoeg in. En naast recepten natuurlijk ook leuke nieuwe tips, leuke hotspots, lekkerste restaurants en interviews en dus van alles.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed, ik ben erg benieuwd. Wat heb je vandaag voor recept voor ons klaar liggen?
1: Nou, ik heb er eentje uitgezocht, niet van mezelf, maar van Suzanne Arends. Dat vond ik wel leuk, omdat het is een recept met sardientjes van de grill. En waarom vond ik dat leuk? Omdat we dat ook lokaal kunnen maken met masbangu. Dus ja, leuk voor de luisteraar als er geen sardientjes, en die zijn niet zo vaak te krijgen, natuurlijk vers, moet je echt bestellen, denk ik.
0: Ja.
1: Kan je dat gewoon lekker met masbangu doen.
0: Okay.
1: En ook omdat ik er heel trots op ben dat zij is een bekende, ook ja, hoe zeg je dat? Ze heeft een aantal kookboeken op haar naam staan, best wel bekend in Nederland, op social media met haar recepten en zo.
0: Ja.
1: En zo hebben we ook nog samenwerking met Katinka Lansing, die echt gespecialiseerd is in de Peruaanse keuken en waar ook een spread van in het magazine staat en meneer Wat Eet Ons. Dus daar ben ik echt best trots op dat deze mensen ook meewerken aan het magazine.
0: Ja,
1: dus dat vind ik
0: gek.
1: Wel leuk om te vermelden. Ja,
0: superleuk. Ja.
1: En het allerleukste is, dit is een recept uit haar Suzanne's nieuwste kookboek. En daar heb ik ook een gedeelte van de fotografie voor gedaan.
0: Nou, wat goed.
1: Ja, superleuk. Ja. Dus dat hebben we samen hier bij Bouwazen geschoten. Anderhalf jaar geleden zo.
0: Ja.
1: 2 weken, alleen maar shoots met lekker eten.
0: Ach.
1: En ja, die staan nu in haar boek. Dus
0: nou,
1: dat
0: wat
1: is wel,
0: leuk zeg. Dus dat is een mooie kruisbestuiving.
1: Ja, precies. Precies. Ja,
0: super.
1: Dat dacht ik ook. Dus leuk om mij af te sluiten.
0: Ja, zeker. Nou, vertel, wat is het precies? Hoe zit het recept in elkaar? Ik hoop dat iedereen de pen en papier klaar heeft om mee te schrijven.
1: Ja, het is er ook weer eentje. Nou ja, kan natuurlijk ook gewoon thuis in de tuin op de barbecue. Maar deze, in dit geval hebben we hem op het strand bij San Juan hebben we dit klaargemaakt op een leuke zo'n strandbarbecuetje.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor heb je dus nodig 12 verse sardientjes. Of masbangu of een andere verse vis. Het kan eigenlijk met elke vis wel. 2 citroenen gehalveerd of limoenen. Maar ja, zij is natuurlijk uit Nederland en zijn citroenen. Ik werk eigenlijk altijd met limoen. 2 eetlepels olijfolie en zout en peper. En dan is er een saus bij, een salsa verde. Eigenlijk een soort van chimichurri, maar dan op z'n Italiaans. Met 30 gram platte peterselie. Fijn gehakt. 2 eetlepels kappertjes, ook fijn gehakt. 2 teentjes knoflook, geraspt. 30 gram rode ui, ook gesnipperd. 2 anchovisfiletjes, 2 eetlepels rode wijnazijn. Ongeveer 6 eetlepels olijfolie. En dan peper en zout naar smaak. Voor de visjes verhit je de barbecue, lekker heet. En ondertussen maak je de salsa verde klaar. En dat is eigenlijk heel makkelijk als je alles hebt fijn gehakt. Roer je gewoon alles lekker door elkaar en breng je het op smaak met zout en peper. En dat kan je een beetje op tijd maken zodat die smaken lekker intrekken.
0: Yeah.
1: En als de barbecue heet is, dan neem je je citroenen of limoenen en die grill je ook even lekker. En daardoor worden ze extra sappig en lekker eigenlijk. En die gebruik je als de sardientjes klaar zijn, knijp je dat lekker over je vis uit. Heerlijk.
0: Nou, wat
1: maar
0: lekker.
1: Eerst, ja, moeten we de sardientjes nog bakken. Dus die bestrijken we licht met olijfolie. Bestrooi je met een beetje peper en zout. En dan leg je ze op het rooster op je barbecue of in een visklem. En dan grill je ze ongeveer 2 minuten per kant. Tot ze gaar zijn en mooi goudbruin. En dan schep je lekker die salsa verder eroverheen en knijp je de citroenen overuit. En heb je weer een heerlijk gerecht op je bord.
0: Oh, Helmi!
1: Toch, Vanessa? Wij moeten echt een keer samen naar het strand, denk ik.
0: Ja,
1: denk je?
0: Ik vind het iedere keer, dan ben ik, er gaat gewoon een spontane glimlach op mijn hoofd op het moment dat jij dit helemaal zo uitgebreid aan het vertellen bent. En dan denk ik, oh, ik krijg er gewoon, en dan, ja, het is een beetje een anticlimax, want vervolgens, ik heb hier een prachtige foto, om naar te kijken, in het magazine. Het ziet er heerlijk uit, maar ik ga het nu niet proeven. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer.
1: Dat is wel een beetje jammer. inderdaad.
0: Ja, ja. Maar
1: dus,
0: goed.
1: Ja. We gaan een keer samen naar het strand.
0: Ja, helemaal goed. Daar hou ik je aan.
1: Dan ga ik wat lekkers voor je maken.
0: Nou,
1: ja,
0: wat heerlijk. Hey, ik vond het superleuk de afgelopen week. En nou ja, goed, het zijn fantastische recepten. Ik hoop dat de mensen hebben meegeschreven. En ja, nou ja, mocht je nou nog veel meer van dit soort lekkere recepten willen uit het Island Vibes magazine. Nog één keer, Helmi, waar kunnen we het krijgen, het magazine?
1: Hij ligt bij de Bruna. En het leuke is, bij de Bruna liggen alle edities nog die we op voorraad hebben.
0: Echt?
1: Een paar zijn uitverkocht, ja. Dus daar heb je ook nummer 1. 2 is uitverkocht volgens mij, maar 3, en 3 ook. Maar 4, 5 en 6 zijn er ook nog te verkrijgen.
0: Ja, oh, te
1: en
0: gek.
1: Op alle andere plekken, ja, ligt alleen de zevende editie, de laatste editie. Die ligt ook nog bij de Gouden Ton, bij 365, bij de Sea Shack, bij Concept Store, bij CNC, bij La Reina, bij Servifre, bij Ari, die je net aan de lijn had.
0: Ja.
1: En volgens mij ben ik er dan wel.
0: Ja, nou, ja,
1: ik geloof
0: goed.
1: Het wel. Ja.
0: Ik
1: heb en dan ook nog op Bonaire natuurlijk, hè, in Nederland.
0: Ja,
1: in de
0: ja, ja, en in Nederland ook op heel veel plekken. Dus nou ja, goed.
1: Heel mocht veel, meer dan 600 plekken.
0: Precies. Ja. Mocht je dit magazine willen hebben, dan is hij dus overal te verkrijgen. Ik heb er nog eentje liggen hier en die ga ik weggeven. Dus mocht je denken van, nou, hè, ik probeer het gewoon. App eventjes naar de studio via de Paradise WM app. The Taste of the Caribbean. Als je dat naar mij appt en ik trek jou er zo meteen uit, dan krijg je een appje van me en dan mag je het magazine hier komen ophalen. En anders gewoon lekker in de winkel. Helmi, ik wil je bedanken voor de afgelopen week. Vond het gezellig.
1: Ja, en, nou ik ja, ook. Jij ook. Enorm bedankt.
0: Heel erg graag gedaan. En ik wens je een heerlijk weekend toe.
1: Ja, jij ook. Douche weekend.
0: Douche weekend.
1: Bye bye.
0: Doei.

weekendgevoel met Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. Zometeen dan schuiven de mensen van Crown Automotives en MCB bij me aan. Want die hebben morgen een mooi event samen. Dus ben je op zoek naar een mooie, nieuwe, goede auto? En heb je geen zin om nadat je de auto hebt gevonden ook nog weer eens een losse afspraak bij de bank te gaan maken? Dan moet je zeker blijven luisteren, want dit is een hele toffe samenwerking die zij hebben morgen. En natuurlijk zometeen.

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en olie en gas. Dat maakte president Jennifer Simons van Suriname en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela bekend tijdens Rodriguez' staatsbezoek aan Paramaribo. Suriname kan mogelijk onderzoek doen naar olievoorraden in een Venezolaans onderzoekscentrum. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is vrijdag veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij krijgt die straf voor het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Scope werd in januari aangehouden tijdens een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na 4 verliesdagen op rij. Dalende olieprijzen en stabiele inflatie in de Verenigde Staten steunden beleggers. De Dow Jones-index won 1%, de brede S&P 500 0,9% en de Nasdaq 1%. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Amerikaanse functionarissen melden aan CNN dat minstens 2 pompstations zijn beschadigd. Volgens 1 functionaris kwamen de projectielen uit Irak. De leiding is uit voorzorg stilgelegd. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
8: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
9: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
10: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
11: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
12: Banco di Caribe.
13: Is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle borst.
13: Nu, Werkhoven werkt over.
15: Tijd nu voor Bryan Adams en Tina Turner.

0: Paradise FM. En je hoorde Houston Adour en Nene Cherry met 7 Seconds. We gaan het weekend in. En mocht je dit weekend op zoek willen gaan... of mocht je al lang al op zoek zijn naar een mooie nieuwe auto... dan heb ik iets leuks voor je. Want ik heb namelijk... ik heb niet iets leuks voor je. Maar Crown Automotives heeft iets leuks voor je. Ik heb namelijk in de studio Dionie van Crown Automotives... en Michaela van de MCB. Welkom.
1: Dank je.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, nou, ik vind het leuk dat jullie er zijn. Want een goede auto is natuurlijk ontzettend belangrijk. En zeker hier op het eiland kun je echt niet zonder je auto. Een goede auto is sowieso heel erg belangrijk om veilig te rijden. Mensen houden ook van een mooie auto. En jullie hebben iets gaafs wat jullie aanbieden, hè, voor dit weekend.
2: Ja,
1: klopt. Correct. Morgen, zaterdag 12 september... hebben we een autoshow bij Crown Automotive. Die zit op Siridomi. We hebben twee merken morgen, dat is Ford. Verschillende modellen van Ford. Ford Territory, Ford Raptor, Ford Wildtrak, Ford Edge. En je kunt ook bestellen jouw Ford Explorer, Ford F-150 en ook de Ford Bronco. Dus die kan je ook bestellen. Van Hyundai hebben we verschillende modellen ook. De Hyundai Elantra, de Hyundai Tucson, de Hyundai Grand Ideas... Zo hebben we verschillende modellen van Hyundai en ook van Ford... die je morgen 12 september vanaf 9 uur tot 3 uur kunnen langskomen bij onze showroom. En kijken naar de modellen die je wilt kopen.
0: Ja, ja, en het is kijken naar de modellen, maar je zegt het al die je wilt kopen. En je zou ze ook eventueel gelijk kunnen kopen. Er zijn mensen die komen en die hebben genoeg geld op de rekening... om het in één keer af te betalen. Maar er zijn ook mensen die denken van, nou ja, maar dat lukt mij niet. Ik heb wel een nieuwe auto nodig. Ik ben zeer geïnteresseerd. Maar dan moet ik eerst naar de bank en dat wordt gedoe. Maar dat hebben jullie helemaal opgelost, hè?
2: Ja. Zeker.
0: Daarom, vertel.
2: Daarom is MCB morgen ook samen met de B-Sure Insurance bij de Crown Automotive. Dus natuurlijk kunnen de klanten of mensen die niet klanten zijn langskomen gedurende die autoshow. En MCB is daar
0: okay. Om
2: het mogelijk te maken.
0: Dus mocht je morgen een auto zien bij jullie tijdens deze show, dan zou je hem in principe ook gelijk kunnen laten financieren?
2: Zeker. 100% financiering krijg je bij de MCB. Dus het is heel belangrijk eigenlijk dat de mensen eigenlijk de documenten meenemen, zodat we eigenlijk de assessment kunnen doen. Voor de klanten die banken met de MCB, dan moet je eigenlijk twee laatste loonstroken hebben en een valid ID, een cedula, paspoort of rijbewijs.
0: Okay.
2: De mensen die niet met de MCB banken, dan moeten ze extra documenten natuurlijk meebrengen. Dat is twee laatste loonstroken, werkgeververklaring, een valid ID en een twee laatste bankstatement die de bank die je bankt daarmee. MCB zit daar met een mooie pakket. We hebben een speciale rate voor de klanten morgen. We hebben FunMiles, we hebben een B-Sure cashback en we hebben ook een term dat het dus normaliter zijn we gewend om 5 jaar eigenlijk een autolening te doen.
0: Ja.
2: Maar nu kun je tot en met 7 jaar gaan. Dus in principe is dat helemaal fijn voor je zak natuurlijk.
0: Ja, want dan heb je wat lagere maandlasten natuurlijk.
2: Precies. Hoe meer maanden, hoe meer lager het aflossing per maand wordt natuurlijk.
0: Wauw, dus dat is wel heel erg aantrekkelijk.
2: Heel aantrekkelijk.
0: Ja, super. Nou ja, hartstikke goed. Dus mocht je op zoek zijn naar een mooie nieuwe auto... dan is dit wel echt het moment om naar Crown Automotives te gaan morgen.
1: En dit is dag voor de hele familie, want voor de kinderen tot 12 jaar... hebben we een coloring competition. Dus je kunt de kinderen ook meebrengen en ze kunnen gewoon meedoen. En wanneer de kinderen bezig zijn, zijn de vader of de moeder lekker bezig aan hun auto aan het bekijken.
0: Ja.
1: Kijken welke auto's willen kopen. Maar de kinderen, je moet ze via WhatsApp de nummer 565-6333. Je moet hun naam sturen met de hoe oud de kinderen is. Ons te weten hoeveel kleurenplaatjes we moeten printen en zo voor de kinderen.
0: Ja, want het is wel belangrijk dat de kinderen blij zijn.
1: Correct.
0: Toch? Hè? En dat ze lekker bezig gehouden worden, zodat de ouders inderdaad goed gefocust kunnen rondkijken. Er staat genoeg. En ja, mocht er dus een auto tussen zitten, dan kunnen de mensen ook gelijk dit in orde maken met de MCB.
2: Ja, klopt.
0: En dan
2: Dus als je documenten brengt natuurlijk, dus ja, het is mogelijk om een approval te krijgen on the spot. Maar natuurlijk moeten alle documenten, alle orders zijn. Dus ja. Je kan morgen zelf weten, oké, ja, blij. Want ik heb een approval gekregen voor de financiering van die auto natuurlijk.
0: Nou, te gek. Ik vind het wel heel uniek zo hoor. Want hè, de meeste mensen die gaan kijken voor een auto en dan weten ze van oké, dit is echt mijn auto. Ik zie mezelf hierin rijden. Heerlijk, helemaal geweldig. En dan moeten ze vervolgens weer los een afspraak maken bij de bank. En er gaat natuurlijk veel tijd overheen. Dus dit in één is natuurlijk super fijn en bijzonder. Dus vanaf morgen nog één keer waar en hoe laat?
1: Ja, morgen 12 september vanaf 9 uur tot 3 uur. Zijn we non-stop bezig op Seridomi, de Crown Automotive Autoshow. Dus we wachten iedereen met de hele familie, de kinderen, de ouders. Iedereen is welkom, want we hebben een activiteit voor de kinderen. En de ouders kunnen lekker rondlopen, hun auto, Ford of Hyundai kijken, welke ze willen kopen. MCB is daar, B-Sure is daar, dus daar is iets voor iedereen.
0: Ja, en wie weet dan volgende week de week in met de wetenschap dat je een nieuwe auto hebt gekocht. Ja. Hartstikke mooi.
2: Bij MCB natuurlijk.
0: Super. Michaela van de MCB en Dioni van Crown Automotive, bedankt voor het komen naar de studio. Ik hoop dat het super druk wordt en ik hoop dat jullie heel veel mensen blij gaan maken met een prachtige nieuwe auto.

This Paradise. En Gabriel hoorde je met Out of Reach. Zometeen dan gaat er nog een lekker dinertje uit. Nou ja, het is niet echt een diner, het is meer een lunch bij Ocean House 19, maar minstens zo lekker. En ik bel eventjes met DJ Boogeyman. Even kijken wat hij voor ons in petto heeft.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Cocos Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix.

0: Suriname en Venezuela versterken relatie tijdens bezoek Rodriguez. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Caracas en Paramaribo halen de vriendschapsbanden aan en gaan nauwer samenwerken. Tijdens een staatsbezoek van waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela aan Suriname zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van onder meer onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakte de Surinaamse president Jennifer Simmons en haar Venezolaanse ambtgenoot vrijdag bekend in Paramaribo. Met enkele ministers arriveerden zij donderdagavond lokale tijd in Suriname. Op verzoek van Caracas werd hun komst pas kort daarvoor aangekondigd door Paramaribo. En vuilverwerkingsbedrijf Celicor laat vandaag weten dat de dienstverlening op de stortplaats van Malpais sinds 12 uur vanmiddag weer is hervat. Gistermiddag ontstond brand in het gedeelte waar banden worden gerecycled op het terrein. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de brand te bestrijden. Uiteindelijk is de brand onder controle gebracht. Alle wagens die afval komen storten kunnen dat nu via alternatieve routes doen. Mensen met kleine hoeveelheden afval wordt aangeraden gebruik te maken van het overslagstation in Coraalspecht. Celicor blijft de gemeenschap op de hoogte houden van de ontwikkelingen en biedt excuses aan voor eventueel ongemak. Celicor bedankt iedereen voor het begrip. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit Bonnevoort. Nu, Werkhoven werkt over.
4: Tijd om een lunch weg te geven, zo na Genesis. Paradise.

0: Genesis hier op Paradise FM en Jesus, he knows me.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zo, nou, ik ga weer wat lekkers weggeven. Vandaag is het geen diner, maar wel een lunch. Een lunch bij Ocean House 19. En ik heb Mandy aan de lijn. Een hele goede middag, Mandy.
2: Bontardi, Vanessa.
0: Bontardi, ik heb meteen, ik moet meteen aan een liedje denken. Heb jij dat vaker, dat mensen jouw naam horen en dat ze dan beginnen te zingen?
2: Ja, dat heb ik wel eens vaker, ja. En ik heb een idee welke je in je hoofd hebt.
0: Nou, welke dan?
2: Oh, Mandy.
0: Oh, Mandy. Ja, inderdaad. Het is ook wel een heel mooi liedje, toch?
2: Is het ook, zeker.
0: Ja, ja. Nou, het klinkt in ieder geval niet alsof je daar doodziek van geworden bent al.
2: Nee hoor, nee. Dat kan nog wel even doorgaan.
0: Ah, nou fantastisch. Helemaal goed. Hé, maar daar bel ik je natuurlijk niet over. Je hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. En dat betekent dat je kans maakt op die lunch voor twee bij Ocean House 19.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ga je gelijk maar eventjes in de gelegenheid stellen om het antwoord te geven op de volgende vraag. Ik laat hem je nog één keer horen.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Prachtig nummer dit, hè?
2: Zeker, zeker.
0: Welk nummer hebben we het dan over?
2: Dat is She's Always a Woman van Billy Joel.

0: Fantastisch. Ik vind het helemaal goed voor jou sowieso, want je hebt het goed beantwoord. Dat betekent dat je een lekkere lunch voor twee hebt gewonnen bij Ocean House 19.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, nou super. Ik ga je naam hier noteren. En dan mag je binnenkort even langskomen om die bon op te halen. Heb jij verder fijne weekendplannen gemaakt?
1: Nou, ik heb net weekend gehad. Ik moet het weekend gaan werken.
0: Oh, oké. Okay. Je hebt het even omgedraaid. Ja. Heb je een leuk weekend gehad?
1: Ja. Nou, heerlijk. Heerlijk op het strand gelegen. Beetje verbrand, maar nee hoor, mag niet klagen.
0: Oh, wat goed. En dan morgen weer aan de bak?
1: Morgen weer aan de bak. Morgen en zondag inderdaad.
0: Oké, okay, nou dan wens ik je ontzettend veel succes. En nou ja, goed, we zien je binnenkort verschijnen voor die fijne lunchbon bij Ocean House 19.
1: Ja, ga ik zeker ophalen. Dank je wel.
0: Helemaal goed. En nu lekker meezingen met Billy Joel. She's always a woman.

hoorde je hier met Wrapped Up. Zometeen dan pakt DJ Boogieman het natuurlijk nog even lekker next level door met de Boogie Nights mix. Ik ga hem zometeen eventjes bellen, even kijken wat hij allemaal voor ons in petto heeft. Na Elvis Crespo.

0: man, man, wat ga je toch lekker het weekend in hier op Paradise FM met Elvis Crespo en Tucson Risa. Maar we zijn er nog niet. Nee, want we gaan nog even next level natuurlijk. Zometeen met DJ Boogieman. Een hele goede middag, Boogie.
1: Goedenavond. Goedemiddag, goedenavond. We gaan de avond in.
0: Ja, we gaan de avond in. Maar we hebben nog 5 minuten om te zeggen goedemiddag, toch? Wanneer begint de avond voor jou officieel?
1: 6 uur. Bij de mix. Dan beginnen de happy hours.
0: Ja, dan hebben we dus officieel nog een paar minuutjes. Maar goed, goede avond. Ja, het wordt een hele goede avond. Zeker als we hem aftrappen zometeen met jou.
1: Zeker weten, want zo begin je het weekend. Nog, je moet beginnen met de mix van Boogieman.
0: Zeker.
1: Dan begin je dansen in de auto, dan ga je even douchen.
0: Ja.
1: Iets een beetje opfrissen en dan slijt je het af bij de happy hour.
0: Ja, zeker. Hey, en waarop mogen we gaan dansen zo meteen in de auto? Wat heb je voor ons klaarstaan?
1: Kijk, ik probeer elke week natuurlijk te variëren. Mensen weten dat. En er was een muziekstijl in de 80e jaren.
0: Mm-hmm.
1: Die heette freestyle.
0: Ja.
1: En dat was niet altijd populair in Europa, in Nederland. Maar de b-boys, de breakdancers, die dansten veel op freestyle. En een voorbeeld is 19. Kan je nog dat plaatje herinneren van Paul Hartkast? Na 19. En
0: nee.
1: Natuurlijk had je... Ja, is echt van de oude stempel. Je had Nitro Deluxe, dat was de voorganger van de house. Shannon was Let the Music Play. Nou, dat is dat soort muziek. Dat heette dus freestyle. En dat was groot in de clubs. Vooral in de clubs waar de breakdancers toch een beetje op de vloer kwamen.
0: Ja.
1: En waar ik toen woonde in Philadelphia, dat was freestyle was gewoon heel, heel, heel groot in de clubs. En je kunt zeggen dat freestyle electro, dat heeft ook te maken met electro,
0: ja.
1: Ook een beetje voorganger was van house. Want vanuit die freestyle, die Roland-instrument die is gebruikt, de Roland beatmachine,
0: mm-hmm.
1: Daar kwam later ook house uit. De hedendaagse house en de toenmalige Chicago house.
0: Kijk
1: dus ja, het is interessant. Het zijn allemaal grote hits. Lisa, Janet Jackson zit er ook in. The Jet, CoverGirl. Dus ik hoop dat de mensen die herkennen. Nou, de clubgoers van 80 jaar, die zullen zeker herkennen. Let the Music Play en bepaalde platen. En ik denk dat... Dat de Nederlanders het wel zullen herkennen, maar niet van de radio, wel van de clubs.
0: Superleuk. Dus we gaan echt weer eventjes terug naar de jaren 80. Dat zijn we sowieso met z'n allen aan het doen, hè? Massaal. Ik zie echt alleen maar die foto's van iedereen afgebeeld in de jaren 80. Hoe zag jij eruit in de 80's, Boogie?
1: Ik had eerst een hele, hele grote afro. En ik kan mij opscheppen. Dat was zo groot dat ik... niet complimenten kreeg van mijn toenmalige school, de CIO's. Ze waren niet echt blij mee. Toen
0: okay.
1: Heb ik het even gedrapt.
0: Gedrapt?
1: Toen kreeg ik nog... Gedrapt, ja. Gedrapt nog. Eventjes, voor 3 weken.
0: Aha.
1: Dat vonden ze ook zeker niet leuk. En ik heb het ook een tijdje curly gehad, maar ik denk dat was 3 avonden.
0: Curly, ja. God, dat was... Maar dat was echt... Dat was een beetje uit die Coming to America
1: Jericho.
0: Film, toch? Let your soul...
1: Dat heet Jericho, ja. Dat Eddie Murphy... die artiesten hadden dat. Dan moet je een bonnetje aandoen om weer te slapen. Nee,
0: ja,
1: dat,
0: heel
1: dat
0: veel vet. Maar... Ik heb het ook gehad, hoor. Ja, gaan ze eerst je kroeshaar ontkroesen en dan gaan ze er een krul in zetten. Nou, dat haar valt bijna van je hoofd af.
1: Ja, de dames hadden het, maar ja, nee, maar ik was op een sportopleiding, dus dat ging niet zo goed.
0: Nee,
1: nou, en later,
0: je mag het niet weten.
1: Had ik gewoon krullenbol.
0: Ja, oh ja, fantastisch. En ik heb ook foto's van jou gezien met een dikke snor, of niet?
1: Ja, een dikke snor en een krullenbol, maar ja, later...
0: Alles
1: later
0: eraf.
1: Haar niet altijd op de mooiste manier groeien, weet je. Eén kant groeit, één kantje niet.
0: Ja.
1: Het is net mijn baard. Ik bewonder mannen met baarden, weet je. Want de mijne, één kant is grijs, één kant zwart. Nee, dat gaat bij mij niet, weet je.
0: Nee, dat kan ook niet. Ik dacht vroeger altijd dat alle mannen... Want mijn vader die had een hele dikke baard. En ik dacht dat het normaal was, dat alle mannen standaard een baard hadden. Maar dat wil dus niet bij iedereen even goed lukken.
1: Het wil niet even goed groeien. Nee.
0: Nou ja, goed. We hebben het over...
1: Beter in mijn oren. Doet beter in mijn oren.
0: Nou, als je het lang laat groeien en je maakt onderin een strikje, dan heb je ook een soort baard.
1: Hé, maar Vanessa, we praten over muziek. Maar
0: ja.
1: Dat die Fré. Ik ben geen wijndrinker, maar morgen ga ik wel even langs.
0: I know, ik heb Arie Pieter net gesproken. Hij heeft echt fantastische dingen staan. Ja, zeker. Hij heeft echt, nou, er staat van alles. En ja, morgen vanaf, wat was het nou, weet jij nog hoe laat? Volgens mij vanaf 9 of 10 uur, dan kun je lekker... 10 uur was het trouwens, morgenochtend. Kun je terecht daar om... goed, ze hebben uitverkoop,
1: hè? Ik heb heel veel vrienden die wijn drinken, dus ik heb ze getipt. En, ik hoop dat het niet als Sarah daar gaat uitzien bij Arie.
0: Ja, daar kan Arie Pieter wel tegen, hoor. Die houden daar wel rekening mee. Want volgens mij is het ieder jaar hartstikke druk.
1: Ja.
0: Dus... Maar goed, hey Boogie, ik wens jou een heerlijk weekend toe. Wij gaan zo meteen lekker naar je luisteren en geniet van je weekend.
1: Perfect. Eentje speciaal voor jou.
0: Oh, welke dan?
1: Ja. Naughty Girls van Samantha Fox.
0: Oh my goodness. Nou, Boogie, daar ga ik het weekend mee in. Tot volgende week. Doei.
1: Ciao.

0: lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.
4: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
5: Zwembad? Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: Lex Jansen met het nieuws. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en olie en gas. Dat maakte president Jennifer Simons van Suriname en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela bekend tijdens Rodriguez' staatsbezoek aan Paramaribo. Suriname kan mogelijk onderzoek doen naar olievoorraden in een Venezolaans onderzoekscentrum. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is vrijdag veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, maar van 6 maanden voorwaardelijk. Hij krijgt die straf voor het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist, maar van 8 maanden voorwaardelijk. Scope werd in januari aangehouden tijdens een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na 4 verliesdagen op rij. Dalende olieprijzen en stabiele inflatie in de Verenigde Staten steunden beleggers. De Dow Jones-index won 1%, de brede S&P 500 0,9% en de Nasdaq 1%. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Amerikaanse functionarissen melden aan CNN dat minstens 2 pompstations zijn beschadigd. Volgens 1 functionaris kwamen de projectielen uit Irak. De leiding is uit voorzorg stilgelegd. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevin. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatrevin.
4: Exactement.
5: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountil Beach.
6: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
8: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

is Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Dag, Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.